0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Sauburg-Kuik organiseerde afgelopen zondag een kinderboekenfestival in samenwerking met BiblioPlus en kunstencentrum Louis. Kinderen en ouders genoten van activiteiten rond het thema Spot aan, waaronder theater, workshops en ontmoetingen met schrijvers. Een bijzondere workshop liet kinderen verhalen schrijven met behulp van AI om hun creativiteit te stimuleren. Restaurant Spoon in Kuik heeft opnieuw geen Michelinster ontvangen. Tijdens de horecavakbeurs BBB in Maastricht ontbrak het restaurant van chefkok Sebastian Follon op de lijst van 7 nieuwe sterren. Follon, die eerder hoopvol was, verliet de zaal teleurgesteld na de bekendmaking. Het restaurant blijft zich richten op tevreden gasten. Tijmen Graten uit Maassees is de beste Nederlander geworden op het EK wielrennen in Slovenië, waar hij als 24e finishte. Wout Poels viel vroeg in de wedstrijd en moest opgeven. Remco Evenepoel werd Europees kampioen. Dit was Graats debuut op een internationaal kampioenschap bij de senioren. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: de website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Bij scholierenprotesten in België zijn vandaag tientallen mensen aangehouden, vooral minderjarigen. In Luik raakten 18 agenten gewond tijdens rellen met brandstichting, stenen en vuurwerk. De politie gebruikte waterkanonnen en traangas. Ook in Hanuit, Charleroi en Arles was het onrustig. Daar werden meerdere jongeren opgepakt. Op Sicilië onderschepte de Italiaanse douane en fiscale recherche 77 papegaaien en 300 schildpadjes in een bestelbus. De dieren hadden te weinig ruimte en onvoldoende temperatuurregulatie. Van de 77 vogels staan er 76 op de CITES-lijst. De Maltese bestuurder van de bus is aangehouden wegens dierenmishandeling en smokkel van bedreigde diersoorten. NAC Breda wil streng optreden tegen de supporter die afgelopen zaterdag tijdens het duel met Vitesse vuurwerk afstak in het toilet van het uitvak. Door de explosie raakten 5 mensen gewond. 1 verdachte is aangehouden. NAC veroordeelt ook andere incidenten na afloop van de wedstrijd en onderzoekt passende maatregelen. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn vandaag begonnen aan een 3-daags staatsbezoek aan Finland. Na aankomst in Helsinki ontmoeten zij als eerste de Spaanse gemeenschap, omdat dit hen het meest thuis laat voelen. In Finland zijn ruim 3800 Spanjaarden geregistreerd, waaronder ondernemers, docenten, kunstenaars, wetenschappers en studenten. Het bezoek duurt tot en met woensdag. Tot slot het weer. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en worden tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 graden aan de kust. Overdag is het in het noorden bewolkt, in het zuiden is er meer ruimte voor de zon en liggen de temperaturen rond de 19 tot 23 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyad, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks voor de uitbreiding van een fabriek in Niplomic. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, noch dat Mantrucks zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Het Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Schouwburg-Kuik organiseerde afgelopen zondag een kinderboekenfestival in samenwerking met BiblioPlus en kunstencentrum Louis. Kinderen en ouders genoten van activiteiten rond het thema Spot aan, waaronder theater, workshops en ontmoetingen met schrijvers. Een bijzondere workshop liet kinderen verhalen schrijven met behulp van AI om hun creativiteit te stimuleren. Restaurant Spoon in Kuik heeft opnieuw geen Michelinster ontvangen. Tijdens de horecavakbeurs BBB in Maastricht ontbrak het restaurant van chefkok Sebastian Follon op de lijst van 7 nieuwe sterren. Follon, die eerder hoopvol was, verliet de zaal teleurgesteld na de bekendmaking. Het restaurant blijft zich richten op tevreden gasten. Tijmen Graat uit Maassees is de beste Nederlander geworden op het EK wielrennen in Slovenië, waar hij als 24e finishte. Wout Poels viel vroeg in de wedstrijd en moest opgeven. Remco Evenepoel werd Europees kampioen.

Zes is Jan Deelen jouw bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
1: Vier agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. De Europese Commissie heeft besloten dat Polen geen 26 miljoen euro staatssteun mag verlenen aan vrachtwagenfabrikant Mantrucks voor de uitbreiding van een fabriek in Niplomic. Polen kon niet aantonen dat de steun doorslaggevend was voor de investering, nog dat Mantrucks zonder steun elders had geïnvesteerd. En het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor natuurherstel in de Brainport-regio rond Eindhoven. Minister Jamie Van Essen van Landbouw maakte dit bekend tijdens een werkbezoek aan het Groene Woud bij Liempde. Het geld komt uit een pot van 500 miljoen euro voor prioritaire gebieden en moet vergunningverlening vergemakkelijken, zodat economische projecten minder stikstofproblemen ondervinden. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 18 oktober is er van 10 tot 1 een speelgoed- en kinderkledingbeurs in de gymzaal van basisscholen De Peppels en de Canadas Frans Halsstraat 29 in Boksmeer. Je kunt er tweedehands kinderkleding en speelgoed kopen, maar ook zelf spullen laten verkopen. De helft van de opbrengst gaat naar de verkoper, de andere helft naar het goede doel, actie Pepernoot Boksmeer. Een mooie combinatie van opruimen, shoppen en een goed doel steunen. Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar, Tongelaar 12 in Mil, tussen 11 en 5 in één groot natuurfeest voor kinderen. Er zijn modderkeukens, paddenstoelen bingo, vuurmaken, appels persen, bushcraft en creatieve activiteiten met materialen uit de natuur. Het programma is vooral gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. Een ideale herfstvakantieactiviteit voor gezinnen die lekker naar buiten willen en kinderen spelenderwijs kennis willen laten maken met de natuur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De politie heeft maandagavond in Katwijk een man en een vrouw aangehouden na een melding over een vuurwapen in een busje. Agenten benaderden het voertuig met getrokken wapens. De man en de vrouw, die een mes bij zich had, zijn naar het politiebureau in Kuik gebracht. De aanhoudingen vonden plaats nabij een herdenking voor de 17-jarige Tom. Maar beide gebeurtenissen staan los van elkaar. Schouwburg-Kuik organiseert tijdens de herfstvakantie diverse activiteiten voor kinderen. Op zondag 18 oktober zijn er rondleidingen en de voorstelling De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen. Op zondag 25 oktober volgt Space Academy Missie Maan met astronaut André Kuipers. Na afloop zijn er poffertjes in het theatercafé. Schouwburg-Kuik organiseerde afgelopen zondag een kinderboekenfestival in samenwerking met BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Kinderen en ouders genoten van activiteiten rond het thema Spot aan, waaronder theater, workshops en een escape room. Hoogtepunten waren de letterliedjeshow en een workshop verhalen schrijven met AI, die veel enthousiasme opwekte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Afgelopen zomer was er waarneembaar sprake van droogte door een lange periode van warm weer en weinig regenval. Maar eigenlijk is die droogte nog helemaal niet voorbij. Tegelijkertijd groeit ook het risico op wateroverlast. In Land van Kuik gaat waterschap A en Maas dat probleem te lijf door middel van gebiedsplan De Raam. Verslaggever Patrick Huismans sprak dijkgraaf Mario Jacobs erover.
1: Op dit moment is er nog sprake van droogte. Want de grondwaterstanden staan op veel plekken nog uitzonderlijk laag. Terwijl je het oppervlaktewater, dus wat wij buiten sloten zien, redelijk op orde lijkt. Maar er is dus een verkeerd beeld. Onder de grond, letterlijk, is het nog niet op orde. En er is ook heel veel water nodig om dat op orde te krijgen.
2: Moeten we er eigenlijk gewoon niet rekening mee houden dat we gewoon structureel minder water moeten gaan gebruiken en kunnen gebruiken?
1: Ja, er is eigenlijk iets heel geks aan de hand. Want als je kijkt over het hele jaar heen, valt er ieder jaar ietsje meer regen. Maar het valt op de verkeerde momenten. Niet altijd op de plekken waar je het wil hebben. En als het naar beneden komt, dan komt het in één keer. De bodem kan het niet aan, onze sloten kunnen het niet aan, de riolering kan het niet aan. Dat zijn van die momenten dat het water door het flatpot omhoog spuit, zeg maar.
2: Zijn er dan ook gebieden, bijvoorbeeld, want het is een vrij grote gemeente die we hebben, Land van Kuik,

0: die dan extra kwetsbaar zijn?
1: Ja. Nou, ja, sterker, wat we hebben gedaan als alle waterschappen en als het Rijk samen, naar aanleiding van die enorme bui in Limburg, toen viel 200 liter om een vierkante meter in 48 uur, hebben we die bui op 13 regio's laten vallen in Nederland en kijken wat er dan gebeurt met modellen. En dan zie je gewoon, we houden het niet droog.
0: En dat is,
1: op een landverkuik niet.
0: Wat kun je er dan aan doen? Want dat water komt.
1: Ja, dat water dat, komt.
0: Of dat water kan natuurlijk niet komen.
1: Ja, wat je kunt doen is eigenlijk precies wat we bijvoorbeeld in gebiedsbaar raam doen. Er is eigenlijk een plan dat precies inhaakt op wat wij net bespraken. Omgaan met extreme. Zorgen dat het robuust wordt ingericht. Dat het kan tegen wateroverlast en kan tegen droogte. Om wateroverlast te kunnen handelen, verbreden wij de beek zodat het water beter weg kan. En om tegen de droogte gewapend te zijn, proberen we het waterpeil wat omhoog te zetten. Dus we proberen beide extremen op te vangen.
0: Dan zijn er natuurlijk mensen die dat best eng vinden, want die denken, ja, dan komt dus het grondwaterpeil hoger te staan. Wordt het bij mij misschien nat in de kelder, of het wordt misschien nat op mijn grond. Wat zegt u dan?
1: Ja, ik begrijp dat mensen zorgen hebben. En daar moeten we ook naar luisteren. En daar proberen we ook degelijk rekening mee te houden. Maar ik denk dat als het om zorgen gaat, we ons allemaal echt zorgen moeten maken. Want wat het weer betreft gaat er langzaam de verkeerde kant uit. We moeten vaker krijgen te kampen met wateroverlast. Water in de straat. Als je pech hebt, water in huizen. En tegelijkertijd krijgen we vaker te maken met droogte. En dat wisselt zich steeds op onvoorspelbare momenten af.
0: En dat betekent gewoon dat daarom dit gebiedsplan nodig is.
1: Ja. Om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat.

0: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boxmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt, professioneel gemaakt.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van een landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na AZC-protesten vorige maand in Opheusden en Kesteren. Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe zegt dat de splintergroeperingen van buiten de gemeente de onofficiële demonstraties aanwakkerden. Hij stelt dat de eigen jeugd werd opgehitst tot grof geweld, waarbij onder meer cobra's naar agenten werden gegooid. De Jemenitische Houthis hebben de luchthaven van Riyadh, een Aramco-raffinaderij en militaire locaties in Saoedi-Arabië aangevallen met drones en raketten. Journalisten melden luide explosies boven de hoofdstad. De aanvallen vinden plaats te midden van escalerende gevechten tussen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsgroepen en door Iran gesteunde Houthis in Jemen. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Afrit Kerkdriel 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten vertraging bij Zevenbergsehoek. Bij Dordrecht nog eens 5 minuten erbij. Er staat een file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de Brug. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
3: Hey. Ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 21 oktober vertelt boomverzorger Peter Simons vanaf 8 uur over de verrassende wereld van bomen. De lezing vindt plaats op de Eiwitcampus Dr. Moonsweg 5 in Beers. Aan bod komen onder andere de evolutie van bomen, de invloed van ijstijden, groeihormonen en de manier waarop bomen omgaan met beschadigingen. De lezing duurt tot ongeveer 10 uur. Voor IVN-leden en donateurs is de toegang gratis. Niet-leden betalen 4 euro. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Op donderdag 22 oktober kun je vanaf 10:30 zelf papier leren maken bij Wereldtuin Verdeliet, Tourmalijnlaan 40 in Kuik. Oud papier krijgt tijdens deze workshop een compleet nieuw leven. De activiteit is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Rond 3:30 wordt de workshop afgesloten. Neem zelf een lunchpakket en oude kleding mee, want papier scheppen is een behoorlijk natte bezigheid. Deelname kost €12,50, vooraf aanmelden is verplicht.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De politie heeft maandagavond in Katwijk een man en een vrouw aangehouden na een melding over een vuurwapen in een busje. Agenten benaderden het voertuig met getrokken wapens. De man en de vrouw, die een mes bij zich had, zijn naar het politiebureau in Kuik gebracht. De aanhoudingen vonden plaats nabij een herdenking voor de 17-jarige Tom. Maar beide gebeurtenissen staan los van elkaar. Schouwburg Kuik organiseert tijdens de herfstvakantie diverse activiteiten voor kinderen. Op zondag 18 oktober zijn er rondleidingen en de voorstelling De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen. Op zondag 25 oktober volgt Space Academy Missie Maan met astronaut

0: Omroepland van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 km file, vertraging van meer dan 20 minuten. Een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 13 km file. Aansluitend op de A17, maar dan van Dordrecht naar Roosendaal tussen Moerdijk en Zevenberg 6 km file, kwartier vertraging. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Er staat 20 minuten voor de file op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Waalwijk Centrum en Waspik 7 km file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Kuik weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops, hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan, welke afbeeldingen en waar. Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Kuik.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Kuik op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek, een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Na zijn megahit Carry You Home laat Alex Warren zich opnieuw van zijn meest meeslepende kant horen. In zijn nieuwste track Emerald Eyes bezingt hij de diepe betovering en de kwetsbaarheid als je verdwaalt in de ogen van je grote liefde. Een emotionele popballad vol passie.
3: En dit is nieuw. Op Omroep Land van Kuik.

0: bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. Gisteravond demonstreerden tienduizenden mensen in het centrum van Barcelona tegen de wooncrisis. De autoriteiten schatten de opkomst op zo'n 20.000 deelnemers, terwijl organisatoren uitkwamen op 120.000. Het protest maakte deel uit van de landelijke golf, aangewakkerd door de ontruiming van een vrouw in Madrid. Premier Pedro Sanchez kondigde dezelfde maandag ook vervroegde verkiezingen aan. De Amerikaanse president Donald Trump maakte via een presidentieel decreet belastingvrije rode diesel beschikbaar voor iedereen in de VS. Die brandstof is normaal alleen bestemd voor landbouwmachines. Trump reageert op sterk stijgende brandstofprijzen door de Amerikaanse oorlog tegen Iran, enkele weken voor tussentijdse verkiezingen waarbij zijn Republikeinse partij slecht scoort. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je een half uur vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. 20 minuten op de A2 richting Utrecht tussen Hintam en afrit Kerkdriel. Kwartier op de A2 Eindhoven richting Maastricht. De rechterrijstrook is dicht bij Roosteren door een beschadigde vangrail. En de 20 minuten extra vanaf Maasbracht op de A16 Breda-Rotterdam. 25 minuten vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. 11 kilometer file. Een half uur op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Oud-Beijerland. 9 kilometer file. 10 minuten op de A58 Bergen-op-Zoom Breda tussen Rukve en Breda-West. 9 kilometer file. Dat drie kwartier voor de vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven door een ongeluk tussen afrit Liesel en Geldrop 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
6: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
7: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober begint om 8 uur in de voormalige Sambeekse kerk Duvelshof, Grote Straat 65 in Sambeek, de voorstelling Rosalia's Rust. Het verhaal gaat over de kunstenares Rosalia Ries en haar grafkeldertje bij het Katrina Klooster. Toneelvereniging Vest speelt samen met Harmonie Semper Unitas muziek en geprojecteerde beelden op de oude stenen gewelven. Dit zorgt voor een bijzondere sfeer. De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur. Op donderdag 22 oktober om 8 uur brengt Dunja Josic met Spellbound Contemporary Ballet Rome de voorstelling Folk naar de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62. 8 internationale dansers laten een wereld zien waarin een uitbundige clubnacht verandert in een ritueel. De choreografie combineert klassiek ballet met de rauwe energie van de balkonmuziek en dans. De voorstelling is geïnspireerd op volksculturen uit het voormalige Joegoslavië en de jaren 90. Kaartjes kosten €27,50.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De politie heeft maandagavond in Katwijk een man en een vrouw aangehouden na een melding over een vuurwapen in een busje. Agenten benaderden het voertuig met getrokken wapens. De man en de vrouw, die een mes bij zich had, zijn naar het politiebureau in Kuik gebracht. De aanhoudingen vonden plaats nabij een herdenking voor de 17-jarige Tom. Maar beide gebeurtenissen staan los van elkaar. Schouwburg-Kuik organiseert tijdens de herfstvakantie diverse activiteiten voor kinderen. Op zondag 18 oktober zijn er rondleidingen en de voorstelling De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen. Op zondag 25 oktober volgt Space Academy Missie Maan met astronaut André Kuipers. Na afloop zijn er poffertjes in het theatercafé. Schouwburg-Kuik organiseerde afgelopen zondag een kinderboekenfestival in samenwerking met BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Kinderen en ouders genoten van activiteiten rond het thema Spot aan, waaronder theater, workshops en een escape room. Hoogtepunten waren de letterliedjeshow en een workshop verhalen schrijven met AI, die veel enthousiasme opwekte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer file, een kwartier vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en knooppunt Del 17 kilometer file. A2 Eindhoven Maastricht door een kapotte vangrail tussen Maasbracht en Roosteren 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Meer dan een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk. 28 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Steeds veel vertraging op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zevenbergen. 18 minuten vertraging in 6 kilometer file. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Afrit Nieuwlandsdorp. 20 minuten vertraging. Staat op de A67 Venlo Eindhoven. Een half uur vertraging tussen Afrit Liesel en Gelderop door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Na een uitzonderlijk droge zomer kampt het land van Kuik nog altijd met een watertekort. Tegelijkertijd waarschuwt dijkgraaf Mario Jacobs dat ook extreme regen en wateroverlast steeds dichterbij komen. Hoe houdt het waterschap voldoende water vast, maar raakt ze het ook op tijd weer kwijt? Dat ziet u op de oneven uren bij Omroep Land van Kuik TV.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: De Haagse mannen van Direct pakken je opnieuw helemaal in. In hun nieuwste single My Friend bezingen ze de kracht van een onverwoestbare vriendschap en het gevoel dat je er nooit alleen voor staat. Met de meeslepende stem van Marcel Veenendaal en die meeslepende warme bandsound komt die hard binnen.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Afgelopen zomer was er waarneembaar sprake van droogte door een lange periode van warm weer en weinig regenval. Maar eigenlijk is die droogte nog helemaal niet voorbij. Tegelijkertijd groeit ook het risico op wateroverlast. In Land van Kuik gaat waterschap A en Maas dat probleem te lijf door middel van gebiedsplan De Raam. Verslaggever Patrick Huisman sprak dijkgraaf Mario Jacobs erover.
1: Op dit moment is er nog sprake van droogte. Want de grondwaterstanden staan op veel plekken nog uitzonderlijk laag. Terwijl je het oppervlaktewater, dus wat wij buiten sloten zien, redelijk op orde lijkt. Maar dat is dus een verkeerd beeld. Onder de grond, letterlijk, is het nog niet op orde. En er is ook heel veel water nodig om dat op orde te krijgen.
2: Moeten we er eigenlijk gewoon niet rekening mee houden dat we gewoon structureel minder water moeten gaan gebruiken en kunnen gebruiken?
1: Ja, er is eigenlijk iets heel geks aan de hand. Want als je kijkt over het hele jaar heen, valt er ieder jaar ietsje meer regen. Maar het valt op de verkeerde momenten. Niet altijd de plekken waar je het wil hebben. En als het naar beneden komt, dan komt het in één keer. De bodem kan het niet aan, onze sloten kunnen het niet aan, de riolering kan het niet aan. Dat zijn van die momenten dat het water door het flatpot omhoog spuit, zeg maar.
2: Zijn er dan ook gebieden, bijvoorbeeld, het is een vrij grote gemeente die we hebben, Land van Kuik, die dan extra kwetsbaar zijn?
1: Ja. Nou, ja, sterker, wat we hebben gedaan als alle waterschappen en als het Rijk samen, naar aanleiding van die enorme buien Limburg, toen viel 200 liter om een vierkante meter in 48 uur, hebben we die bui op 13 regio's laten vallen in Nederland en kijken wat er dan gebeurt met modellen. En dan zie je gewoon, we houden het niet droog.
2: En dat is,
1: ook een Land van Kuik niet.
2: Wat kun je er dan aan doen? Want dat water komt.
1: Ja, dat water dat, komt.
2: Of dat water kan natuurlijk niet komen.
1: Ja, wat je kunt doen, is eigenlijk precies wat we bijvoorbeeld in gebiedsplan Raam doen. Er is eigenlijk een plan dat precies inhaakt op wat wij net bespraken. Omgaan met extremen. Zorgen dat het robuust wordt ingericht. Dat het kan tegen wateroverlast en kan tegen droogte. Om wateroverlast te kunnen handelen, verbreden wij de beek zodat het water beter weg kan. En om tegen de droogte gewapend te zijn, proberen we het waterpeil wat omhoog te zetten. Dus we proberen beide extremen op te vangen.
2: Dan zijn er natuurlijk mensen die dat best eng vinden, want die denken, ja, dan komt dus het grondwaterpeil hoger te staan. Dan wordt het bij mij misschien nat in de kelder, of het wordt misschien nat op mijn grond. Wat zegt u dan?
1: Ja, ik begrijp dat mensen zorgen hebben. En daar moeten we ook naar luisteren. En daar proberen we ook tegen rekening mee te houden. Maar ik denk dat als het om zorgen gaat, we ons allemaal echt zorgen moeten maken. Want wat het weer betreft gaat er langzaam de verkeerde kant uit. We moeten vaker krijgen te kampen met wateroverlast. Water in de straat. Als je pech hebt, water in huizen. En tegelijkertijd krijgen we vaker te maken met droogte. En dat wisselt zich steeds op onvoorspelbare momenten af.
2: En dat betekent gewoon dat daarom dit gebiedsplan nodig is?
1: Ja. Om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat.
3: Dichter bij dan je denkt.

0: Zonneprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden naast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. Het aantal AI-beelden van seksueel kindermisbruik online neemt sterk toe. Daar waarschuwt de Internet Watch Foundation voor. In de eerste helft van dit jaar werden 6300 beelden gevonden, 40% meer dan heel 2025. Nederlandse deskundigen zagen vorig jaar al een verdubbeling en waarschuwen dat veel jongeren deze beelden voor de grap maken, maar het is wel strafbaar. Rechtbankdocumenten tonen aan dat Andrew en Tristan Tate kwetsbare vrouwen verleiden en naar Roemenië lokten, waar ze financieel afhankelijk werden gemaakt en gedwongen werden internetporno te maken. De broers gebruikten fysiek en seksueel geweld om controle te houden. In het Verenigd Koninkrijk lopen 59 aanklachten tegen hen, waaronder verkrachting en mensenhandel. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. En bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een kapotte vangrail. Een kwartier vertraging tussen Sint-Joost en Roosteren. Een half uur op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Beest, 24 kilometer. Ook door de werkzaamheden daar 34 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Knoopend Ridderkerk, 24 kilometer file. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem, 10 kilometer file. Door een ongeluk op de A27 Gorinchem richting Breda is de linkerrijstrook dicht bij Oosterhout. 4 kilometer file geeft een kwartier vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Afrit Oud-Beijerland. Bijna een half uur vertraging, 13 kilometer file. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel, een kwartier vertraging bij Knoopend Hooipolder. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de aansluiting met de N61 en tolplein van de Westerschelde-tunnel is door bergingswerkzaamheden de weg even dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitleen in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunstvrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
9: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Goed drukwerk maakt het verschil. Voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boksmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt, professioneel gemaakt.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen op zondag 18 oktober om 2 uur naar de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster maakt er een razendsnelle theatercomedie met filmtrucs, chaos, fantasie en natuurlijk een enorme boomhut. Andy en Terry krijgen bezoek van een Hollywood-producent, maar dan gaat alles mis. De voorstelling duurt ongeveer 2 uur en kaarten kosten

euro. Voor muziekliefhebbers staat op zondag 18 oktober om 3 uur het trio Reiziger Franje Sila op het programma in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62. Het trio combineert jazz met Afrikaanse liederen en klassieke muziek. De muzici maken bovendien filmmuziek voor films van de beroemde regisseur Werner Herzog. Het concert duurt ongeveer 5 uur en een kaartje kost €19,50.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De politie heeft maandagavond in Katwijk een man en een vrouw aangehouden na een melding over een vuurwapen in een busje. Agenten benaderden het voertuig met getrokken wapens. De man en de vrouw, die een mes bij zich had, zijn naar het politiebureau in Kuik gebracht. De aanhoudingen vonden plaats nabij een herdenking voor de 17-jarige Tom. Maar beide gebeurtenissen staan los van elkaar. Schouwburg-Kuik organiseert tijdens de herfstvakantie diverse activiteiten voor kinderen. Op zondag 18 oktober zijn er rondleidingen en de voorstelling De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen. Op zondag 25 oktober volgt Space Academy Missie Maan met astronaut André Kuipers. Na afloop zijn er poffertjes in het theatercafé. Schouwburg-Kuik organiseerde afgelopen zondag een kinderboekenfestival in samenwerking met BiblioPlus en Kunstencentrum Louis. Kinderen en ouders genoten van activiteiten rond het thema Spot aan, waaronder theater, workshops en een escape room. Hoogtepunten waren de letterliedjeshow en een workshop verhalen schrijven met AI, die veel enthousiasme opwekte. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is het nog steeds erg druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file, de vertraging is een half uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Maastricht nog steeds door de kapotte vangrail bij Roosteren. 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen Knoopend Sabina en Heiligatsplein, 3 kilometer file. En 5 minuten vertraging nog op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Knoopend Vonderen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Afgelopen zomer was er waarneembaar sprake van droogte door een lange periode van warm weer en weinig regenval. Maar eigenlijk is die droogte nog helemaal niet voorbij. Tegelijkertijd groeit ook het risico op wateroverlast. In Land van Kuik gaat waterschap A en Maas dat probleem te lijf door middel van gebiedsplan De Raam. Verslaggever Patrick Huismans sprak dijkgraaf Mario Jacobs erover.
1: Op dit moment is er nog sprake van droogte. Want de grondwaterstanden staan op veel plekken nog uitzonderlijk laag. Terwijl je het oppervlaktewater, dus wat wij buiten sloten zien, redelijk op orde lijkt. Maar er is dus een verkeerd beeld. Onder de grond, letterlijk, is het nog niet op orde. En er is ook heel veel water nodig om dat op orde te krijgen.
2: Moeten we er eigenlijk gewoon niet rekening mee houden dat we gewoon structureel minder water moeten gaan gebruiken en kunnen gebruiken?
1: Ja, er is eigenlijk iets heel geks aan de hand. Want als je kijkt over het hele jaar heen, valt er ieder jaar ietsje meer regen. Maar het valt op de verkeerde momenten. Niet altijd op de plekken waar je het wil hebben. En als het naar beneden komt, dan komt het in één keer. De bodem kan het niet aan, onze sloten kunnen het niet aan, de riolering kan het niet aan. Dat zijn van die momenten dat het water door het flatpot omhoog spuit, zeg maar.
2: Zijn er dan ook gebieden, bijvoorbeeld, het is een vrij grote gemeente die we hebben, Land van Kuik, die dan extra kwetsbaar zijn?
1: Ja. Nou, ja, sterker, wat we hebben gedaan als alle waterschappen en als het Rijk samen, naar aanleiding van die enorme buien Limburg, toen viel 200 liter om een vierkante meter in 48 uur, hebben we die bui op 13 regio's laten vallen in Nederland en kijken wat er dan gebeurt met modellen. En dan zie je gewoon, we houden het niet droog.
2: En dat is,
1: ook een Land van Kuik niet.
2: Wat kun je er dan aan doen? Want dat water komt.
1: Ja, dat water komt.
2: Of dat water kan natuurlijk komen.
1: Ja, wat je kunt doen, is eigenlijk precies wat we bijvoorbeeld in gebiedsplan Raam doen. Er is eigenlijk een plan dat precies inhaakt op wat wij net bespraken. Omgaan met extremen. Zorgen dat het robuust wordt ingericht. Dat het kan tegen wateroverlast en kan tegen droogte. Om wateroverlast te kunnen handelen, verbreden wij de beek zodat het water beter weg kan. En om tegen de droogte gewapend te zijn, proberen we het waterpeil wat omhoog te zetten. Dus we proberen beide extremen op te vangen.
2: Dan zijn er natuurlijk mensen die dat best eng vinden, want die denken, ja, dan komt dus het grondwaterpeil hoger te staan. Dan wordt het bij mij misschien nat in de kelder, of het wordt misschien nat op mijn grond. Wat zegt u dan?
1: Ja, ik begrijp dat mensen zorgen hebben. En daar moeten we ook naar luisteren. En daar proberen we ook tegen rekening mee te houden. Maar ik denk dat als het om zorgen gaat, we ons allemaal echt zorgen moeten maken. Want wat het weer betreft gaat er langzaam de verkeerde kant uit. We moeten vaker krijgen te kampen met wateroverlast. Water in de straat. Als je pech hebt, water in huizen. En tegelijkertijd krijgen we vaker te maken met droogte. En dat wisselt zich steeds op onvoorspelbare momenten af.
2: En dat betekent gewoon dat daarom dit gebiedsplan nodig is?
1: Ja. Om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat.
3: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: Een 37-jarige Amsterdammer blijft nog 90 dagen vastzitten voor de vermoedelijke moord op een gevangenismedewerker op de NDSM-kade in Amsterdam. Het slachtoffer zat met zijn gezin op een terras in Amsterdam-Noord toen hij werd neergeschoten. De dader had eerder vastgezeten in de gevangenis bij Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Duikers vonden later het vuurwapen in het water. Oekraïne vuurde zeker 650 drones af op Moskou en omgeving, waarbij 2 doden en 9 gewonden vielen. In 16 gemeenten raakten 47 woningen beschadigd. Russische staatsmedia noemden het de grootste aanval in 2 jaar. Ook werd een kerncentrale in Zaporizhia getroffen met 1 dode en een brug over de Dnieper beschadigd met 5 gewonden. Op 8 november vindt in Amsterdam een nieuwe Rode Lijn-protest plaats, georganiseerd door 13 organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam NoVib en Save the Children. De demonstratie, genaamd De Rode Lijn Voorbij, geen geld voor genocide, start op het Museumplein. In oktober vinden naast ook acties plaats tegen Israëlische bezettingen en oorlogsmisdaden. Een grote meerderheid van de Nederlandse jongeren voelt zich onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van Kids Rights onder 1980 jongeren. Dat meldt het AD vandaag. Meer dan de helft van vrouwen en meisjes heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Voorzitter Mark Dullaert zegt dat tolerantie en respect voor anderen flink afnemen en vooral meisjes hun leven moeten aanpassen aan een probleem dat niet van hen is. En dan nog het weer. Vanochtend start in het noorden nat door een buitje, terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon. Bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat ook een file op de A2 Eindhoven-Utrecht. 5 minuten vertraging bij knooppunt Empel. 5 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij afrit Geldermalsen. 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren door een kapotte vangrail. 6 kilometer file. Kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Hellegansplein 3 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en knooppunt De Paars een kwartier vertraging. 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 16 oktober staat comedian Ruud Smulders om 8:15 met Ruud Zichtloos en Theater De Weijer de Raadsingel 1 in Boksmeer. Smulders staat bekend om zijn razendsnelle en absurde stijl, maar laat ook een persoonlijke en kwetsbare kant zien. Zijn vorige voorstelling kreeg lovende recensies en een nominatie voor de Nederlands Hoop. De voorstelling duurt ongeveer 2 uur. Muziekvereniging Juliana Haps viert op zaterdag 17 oktober 2 bijzondere jubilarissen tijdens het jubilarische concert. Het concert begint om 8 uur in zalencentrum De Posttoren, Kerkstraat 6 in Haps. Erik van den Besselaar, 25 jaar lid, en Monique Noorbergen, maar liefst 40 jaar. Het orkest en de slagwerkgroep van Juliana verzorgen de muziek samen met gasten van muziekvereniging Alphen Dreumel. De toegang is gratis en de zaal gaat open om 7 uur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Ondernemers in Gaven maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun winkels tijdens de Sinterklaasintocht op 14 november. Tijdens een informatieavond uitte zij kritiek op de opzet die hen niet voldoende ruimte bood voor gezamenlijke vragen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukt de kansen die het evenement biedt voor de stad. Informatie over parkeerkaarten en doorlaatbewijzen is beschikbaar via de gemeentelijke website. De politie heeft maandagavond in Katwijk een man en een vrouw aangehouden na een melding over een vuurwapen in een busje. Agenten benaderden het voertuig met getrokken wapens. De man en de vrouw, die een mes bij zich had, zijn naar het politiebureau in Kuik gebracht. De aanhoudingen vonden plaats nabij een herdenking voor de 17-jarige Tom. Maar beide gebeurtenissen staan los van elkaar. Schouwburg Kuik organiseert tijdens de herfstvakantie diverse activiteiten voor kinderen. Op zondag 18 oktober zijn er rondleidingen en de voorstelling De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen. Op zondag 25 oktober volgt Space Academy Missie Maan met astronaut André Kuipers. Na afloop zijn er poffertjes in het theatercafé. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend start in het noorden nat door een buitje. Terwijl het zuiden op veel plaatsen met mist te maken krijgt. Elders schijnt geregeld de zon en bij nauwelijks wind wordt de temperatuur zo'n 19 tot 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Sabina en het knooppunt en het knooppunt Hellegatsplein 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A58 Eindhoven richting Breda, 13 kilometer file tussen Oorschot en knooppunt de Baars. De vertraging is een half uur door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij.

0: Vandaag hebben wij als gast Igor van den Burg van de stichting De Nadig Charity Foundation. We gaan het hebben over het project van het goede doel van jullie. En dat is het laptopproject in de toekomst. In Secondi Takoradi. Waarom zijn laptops daar op dit moment zo belangrijk?
1: Laptops zijn zo belangrijk. Nou, het is vanuit onze stichting. We hebben, komen regelmatig in Ghana. Een vakantie, ook familiebezoek. Mijn vrouw is Ghanese. En liep ik daar een schooltje binnen. Een lagere school. En zag ik naar een leermiddelen, wat ze gebruiken om lesmateriaal. En vroeg aan de directrice. Van, hebben jullie überhaupt laptops? Gebruiken jullie dat? Nou, zij had dan wel een laptop die ze gebruikte, maar de leerlingen zelf helemaal niet. En nou, daar schrok ik eigenlijk wel van, want hier op school, ja, leerlingen gewoon opgroeien met dat digitale materiaal.
0: Ja, ze hebben allemaal een smartphone,
1: ja,
0: om maar iets te noemen.
1: Nou, die hebben ze natuurlijk wel, maar de kinderen niet. Dus vandaaruit die gedachte hebben we gekeken van oké, kunnen we niet iets doen met laptops voor die scholen? Om die eventueel te verzamelen en te doneren aan de scholen.
0: Ze moeten wel ergens aan voldoen, denk ik, die laptops.
1: Ja, het moet redelijk ja, niet nieuwe, maar moet niet 10 jaar oud zijn.
0: Windows 10, Windows 11?
1: Nou, wat ik wil gaan doen is, ik zit zelf in de IT. En ik weet hoe lastig het is om laptops up-to-date te houden. En er is ook Linux, voor de kennis onder ons, Linux besturingssystemen, speciaal voor scholen gemaakt. En ook speciaal in landen zoals Afrika, Zuid-Amerika.
0: En veiliger.
1: Azië, die veilig zijn, die niet regelmatig geüpdate hoeven te worden. Een kleinere besturingssysteem die wat verouderde laptops prima kunnen draaien.
0: Hoeveel hebben jullie er intussen al binnen? Want je hebt dan de actie nog maar net aan de gang.
1: Ik moet eerlijk zeggen, een stuk of 4, 5 heb ik op de kop kunnen tikken van mensen. Dus ja, we zijn nog echt wel op zoek naar bedrijven, misschien scholen in de regio die van hun laptops af willen. En ja, die daar een donatie willen doen. En het is puur het laptop. Ik zelf kan ze dan refurbissen. De Linux besturingssysteem erop. En wij zorgen ook dat ze in Ghana terechtkomen.
0: Hoe kunnen mensen contact bij jullie krijgen?
1: Het handigste is via de website. www.nadig.nl. En daar staan alle gegevens op. De telefoonnummers, de e-mailadressen. Dat is het handigste, denk ik.
0: Hoeveel laptops zouden jullie nodig hebben om echt een verschil te maken? Je hebt er al 4, 5.
1: Ja, 25, 50, zoveel mogelijk. Het gaat niet alleen om één school. Op het moment dat we meerdere laptops hebben, kunnen we daar meerdere scholen mee bedienen in de regio. En wat ik zeg, qua vervoer, er gaan regelmatig containers naar Ghana toe.
0: Vooral met kleding, denk ik?
1: Met kleding, met meubels, waarbij die mensen kennen wij. Daar kunnen wij gewoon een aantal dozen met laptops meesturen, gratis en voor niks. Dus dat, hoe meer, hoe beter. En hoe meer we daar kunnen ondersteunen.

0: De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. August Hanning, het vroegere hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, is gearresteerd. Volgens bronnen van WDR, NDR en Süddeutsche Zeitung wordt hij onderzocht op het inzien van staatsgeheimen, landverraad en spionage. Hij zou informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de BND. Von der Leyen waarschuwde dinsdag tijdens een debat met het Europees Parlement tegen grote bezuinigingen op de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2000 miljard euro voor 2028 tot 2034. Nederland en Duitsland willen honderden miljarden bezuinigen. De huidige meerjarenbegroting bedraagt ongeveer 1200 miljard euro. De commissie stelt ook hogere EU-inkomsten voor, zoals een tabaksbelasting. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, verdedigt het politieoptreden bij scholierenprotesten als proportioneel, ondanks kritiek van mensenrechtenorganisaties op het gebruik van wapenstokken en traangas. Bij de protesten raakten 215 leerlingen en 715 agenten gewond. Een tiener verloor maandag zijn hand door een vermoedelijke flitsgranaat. Dinsdag worden in Parijs 40.000 demonstranten verwacht. De separatistische Parti Québécois van leider Paul Saint-Pierre Plamondon won nipt de provinciale verkiezing in Quebec met 59 van de 127 zetels. Dit is een tegenvaller voor premier Carney, die eenheid wil in het handelsconflict met Amerika. Plamondon streeft naar een onafhankelijkheidsreferendum, maar heeft daarvoor steun van andere partijen nodig. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag domineert wolkenvelden het weerbeeld. In het zuiden, vooral zuidoosten, is veel zon te verwachten. Het wordt 20 tot 23 graden met amper wind en rustig weer.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Westerbroek en Gestel 5 kilometer. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
10: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit.
9: En hapert er toch iets?
10: Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wiegen.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.
11: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op woensdag 14 oktober kun je vanaf 13:30 mee met een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel, Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel dateert van ongeveer 1400 en is tegenwoordig voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk tijdens rondleidingen. Je ontdekt onder meer de 18e eeuwse keuken, salon, eetkamer en slaapkamers. De rondleiding duurt ongeveer een uur. Vooraf of na afloop kun je terecht in de schenkerij voor bijvoorbeeld koffie, taart of een lunch. Voor de allerkleinste is er op woensdag 14 oktober om 10:30 Peutergym in Kuik. De activiteit is speciaal bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar en draait om bewegen, spelen en ontdekken. Een mooie manier om jonge kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met sport en bewegen. De locatie is Sportlaan 3 in Kuik. De activiteit wordt aangeboden tijdens de herfstvakantieperiode.
2: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
2: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Ondernemers in Grave maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun winkels tijdens de Sinterklaasintocht op 14 november. Tijdens een informatieavond uitte zij kritiek op de opzet die hen niet voldoende ruimte bood voor gezamenlijke vragen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukt de kansen die het evenement biedt voor de stad. Informatie over parkeerkaarten en doorlaatbewijzen is beschikbaar via de gemeentelijke website. De politie heeft maandagavond in Katwijk een man en een vrouw aangehouden na een melding over een vuurwapen in een busje. Agenten benaderden het voertuig met getrokken wapens. De man en de vrouw, die een mes bij zich had, zijn naar het politiebureau in Kuik gebracht. De aanhoudingen vonden plaats nabij een herdenking voor de 17-jarige Tom. Maar beide gebeurtenissen staan los van elkaar. Schouwburg Kuik organiseert tijdens de herfstvakantie diverse activiteiten voor kinderen. Op zondag 18 oktober zijn er rondleidingen en de voorstelling De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen. Op zondag 25 oktober volgt Space Academy Missie Maan met astronaut André Kuipers. Na afloop zijn er poffertjes in het theatercafé. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag domineert wolkenvelden het weerbeeld. In het zuiden, vooral zuidoosten, is veel zon te verwachten. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek, een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plus het is, plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verscheidenheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Omroep Land van Cuijk, dichterbij dan je denkt.
3: De Amerikaanse popkoningin Taylor Swift verrast opnieuw met een ijzersterke en meeslepende track. In Patient Zero duikt ze diep in het kwetsbare beginpunt van een intense, meeslepende emotie die zich als een lopend vuurtje verspreidt. Met haar vlijmscherpe oog voor detail en die typische Swift-magie trekt ze je meteen haar wereld in.
4: Ik

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta de online veiligheidsregels heeft overtreden met Instagram Instants. Met die nieuwe functie kunnen gebruikers foto's delen die na één keer bekijken verdwijnen. Volgens Ofcom heeft Meta de risico's voor illegale inhoud en kinderen mogelijk onvoldoende beoordeeld voor de lancering. De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt EU-landen voor het doen van grote bezuinigingen op de voorgestelde meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens haar zou daardoor minder geld beschikbaar zijn voor belangrijke EU-prioriteiten. Nederland en Duitsland vinden de voorgestelde begroting van bijna 2000 miljard euro te hoog en willen honderden miljarden euro's minder uitgeven. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boxmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt. Professioneel gemaakt.
3: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
0: Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 18 oktober is er van 10 tot 1 een speelgoed- en kinderkledingbeurs in de gymzaal van basisscholen De Peppels en de Canadas Frans Halsstraat 29 in Boxmeer. Je kunt er tweedehands kinderkleding en speelgoed kopen, maar ook zelf spullen laten verkopen. De helft van de opbrengst gaat naar de verkoper, de andere helft naar het goede doel, actie Pepernoot Boxmeer. Een mooie combinatie van opruimen, shoppen en een goed doel steunen. Op zondag 18 oktober verandert landgoed Tongelaar, Tongelaar 12 in Mil, tussen 11 en 5 in één groot natuurfeest voor kinderen. Er zijn modderkeukens, paddenstoelen bingo, vuurmaken, appels persen, bushcraft en creatieve activiteiten met materialen uit de natuur. Het programma is vooral gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. Een ideale herfstvakantieactiviteit voor gezinnen die lekker naar buiten willen en kinderen spelenderwijs kennis willen laten maken met de natuur.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Herman Vloet uit Oplo heeft maandag de doorspenning Land van Kuik ontvangen van wethouder Mark Jansen van Gaal. Vloet, die van 2008 tot begin 2026 actief was in de Dorpsraad, wordt geprezen om zijn verbindende rol en inzet voor de leefbaarheid in Oplo. De onderscheiding erkent zijn langdurige en belangeloze bijdrage aan de gemeenschap. Ondernemers in Gaven maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun winkels tijdens de Sinterklaasintocht op 14 november. Tijdens een informatieavond uitte zij kritiek op de opzet die hen niet voldoende ruimte bood voor gezamenlijke vragen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukt de kansen die het evenement biedt voor de stad. Informatie over parkeerkaarten en doorlaatbewijzen is beschikbaar via de gemeentelijke website. De politie heeft maandagavond in Katwijk een man en een vrouw aangehouden na een melding over een vuurwapen in een busje. Agenten benaderden het voertuig met getrokken wapens. De man en de vrouw, die een mes bij zich had, zijn naar het politiebureau in Kuik gebracht. De aanhoudingen vonden plaats nabij een herdenking voor de 17-jarige Tom. Maar beide gebeurtenissen staan los van elkaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Een prachtige en kwetsbare nieuwe track van de Nederlandse zangeres Bente. In haar single Parachute bezingt ze de angst en de overgave van het volkomen vertrouwen op iemand anders wanneer je in het diepe springt. Okay.

0: Afgelopen zomer was er waarneembaar sprake van droogte door een lange periode van warm weer en weinig regenval. Maar eigenlijk is die droogte nog helemaal niet voorbij. Tegelijkertijd groeit ook het risico op wateroverlast. In Land van Kuik gaat waterschap A en Maas dat probleem te lijf door middel van gebiedsplan De Raam. Verslaggever Patrick Huismans sprak dijkgraaf Mario Jacobs erover.
1: Op dit moment is er nog sprake van droogte. Want de grondwaterstanden staan op veel plekken nog uitzonderlijk laag. Terwijl je het oppervlaktewater, dus wat wij buiten sloten zien, redelijk op orde lijkt. Maar dat is dus een verkeerd beeld. Onder de grond, letterlijk, is het nog niet op orde. En er is echt heel veel water nodig om dat op orde te krijgen.
2: Moeten we er eigenlijk gewoon niet rekening mee houden dat we gewoon structureel minder water moeten gaan gebruiken en kunnen gebruiken?
1: Ja, er is eigenlijk iets heel geks aan de hand. Want als je kijkt over het hele jaar heen, valt er ieder jaar ietsje meer regen. Maar het valt op de verkeerde momenten. Niet altijd op de plekken waar het wil hebben. En als het naar beneden komt, dan komt het in één keer. De bodem kan het niet aan, onze sloten kunnen het niet aan, de riolering kan het niet aan. Dat zijn van die momenten dat het water door het toiletpot omhoog spuit, zeg maar.
2: Zijn er dan ook gebieden, bijvoorbeeld, want het is een vrij grote gemeente die we hebben, Land van Kuik, die dan extra kwetsbaar zijn?
1: Ja. Nou, ja, sterker, wat we hebben gedaan als alle waterschappen en als het Rijk samen, naar aanleiding van die enorme buien Limburg, toen viel 200 liter om een vierkante meter in 48 uur, hebben we die bui op 13 regio's laten vallen in Nederland en kijken wat er dan gebeurt met modellen. En dan zie je gewoon, we houden het niet droog.
2: En dat is
1: ook een Land van Kuik niet.
2: Wat kun je er dan aan doen? Want dat water komt.
1: Ja, dat water dat, komt.
2: Of dat water kan natuurlijk niet komen.
1: Ja, wat je kunt doen is eigenlijk precies wat we bijvoorbeeld in gebiedsplan Raam doen. Er is eigenlijk een plan dat precies inhaakt op wat wij net bespraken. Omgaan met extreme. Zorgen dat het robuust wordt ingericht. Dat het kan tegen wateroverlast en kan tegen droogte. Om wateroverlast te kunnen handelen, verbreden wij de beek zodat het water beter weg kan. En om tegen de droogte gewapend te zijn, proberen we het waterpeil wat omhoog te zetten. Dus we proberen beide extremen op te vangen.
2: Dan zijn er natuurlijk mensen die dat best eng vinden, want die denken, ja, dan komt dus het grondwaterpeil hoger te staan. Wordt het bij mij misschien nat in de kelder, of het wordt misschien nat op mijn grond. Wat zegt u dan?
1: Ja, ik begrijp dat mensen zorgen hebben. En daar moeten we ook naar luisteren. En daar proberen we ook degelijk rekening mee te houden. Maar ik denk dat als het om zorgen gaat, we ons allemaal echt zorgen moeten maken. Want wat het weer betreft gaat het langzaam de verkeerde kant uit. We moeten vaker krijgen te kampen met wateroverlast. Water in de straat. Als je pech hebt, water in huizen. En tegelijkertijd krijgen we vaker te maken met droogte. En dat wisselt zich steeds op onvoorspelbare momenten af.
2: En dat betekent gewoon dat daarom dit gebiedsplan nodig is?
1: Ja. Om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. De Belgische wetenschapper Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn extreem energierijke deeltjes uit het heelal. Halsen bouwde de Ice Cube detector, die diep onder het ijs op de Zuidpool staat. Hij krijgt de prijs alleen, wat uitzonderlijk is bij de Nobelprijs voor natuurkunde. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden.
5: De voormalige topman van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, is aangehouden op verdenking van landverraad en spionage. Volgens Duitse media zou hij geheime informatie hebben gekocht van een voormalige medewerker van de dienst. Die informatie zou hij hebben gebruikt voor een veiligheidsanalyse voor een buitenlandse inlichtingendienst. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokale bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
8: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Startmakelaars.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 21 oktober vertelt boomverzorger Peter Simons vanaf 8 uur over de verrassende wereld van bomen. De lezing vindt plaats op de Eiwitcampus Dr. Moonsweg 5 in Beers. Aan bod komen onder andere de evolutie van bomen, de invloed van ijstijden, groeihormonen en de manier waarop bomen omgaan met beschadigingen. De lezing duurt tot ongeveer 10 uur. Voor IVN-leden en donateurs is de toegang gratis. Niet-leden betalen 4 euro. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Op donderdag 22 oktober kun je vanaf 10:30 zelf papier leren maken bij Wereldtuin Verdeliet, Tourmalijnlaan 40 in Kuik. Oud papier krijgt tijdens deze workshop een compleet nieuw leven. De activiteit is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Rond 3:30 wordt de workshop afgesloten. Neem zelf een lunchpakket en oude kleding mee, want papier scheppen is een behoorlijk natte bezigheid. Deelname kost €12,50, vooraf aanmelden is verplicht.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Herman Vloet uit Oplo heeft maandag de doorspenning Land van Kuik ontvangen van wethouder Mark Jansen van Gaal. Vloet, die van 2008 tot begin 2026 actief was in het dorpsraad, wordt geprezen om zijn verbindende rol en inzet voor de leefbaarheid in Oplo. De onderscheiding erkent zijn langdurige en belangeloze bijdrage aan de gemeenschap. Ondernemers in Gaven maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun winkels tijdens de Sinterklaasintocht op 14 november. Tijdens een informatieavond uitte zij kritiek op de opzet die hen niet voldoende ruimte bood voor gezamenlijke vragen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukt de kansen die het evenement biedt voor de stad. Informatie over parkeerkaarten en doorlaatbewijzen is beschikbaar via de gemeentelijke website. De politie heeft maandagavond in Katwijk een man en een vrouw aangehouden na een melding over een vuurwapen in een busje. Agenten benaderden het voertuig met getrokken wapens. De man en de vrouw, die een mes bij zich had, zijn naar het politiebureau in Kuik gebracht. De aanhoudingen vonden plaats nabij een herdenking voor de 17-jarige Tom. Maar beide gebeurtenissen staan los van elkaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N639 Baarle-Nassau richting Breda dicht tussen Baarle-Nassau en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Vandaag hebben wij als gast Igor van den Burg van de stichting De Nadig Charity Foundation. We gaan het hebben over het project van het goede doel van jullie. En dat is het laptopproject in de toekomst. In Secondi Takoradi. Waarom zijn laptops daar op dit moment zo belangrijk?
1: Laptops zijn zo belangrijk. Nou, het is vanuit onze stichting. We hebben, het komen regelmatig in Ghana. Vakantie ook, familiebezoek. Mijn vrouw is Ghanese. En liep ik daar een schooltje binnen. Een lagere school. En zag ik naar een leermiddelen, wat ze gebruiken om lesmateriaal. En vroeg aan
0: de directrice.
1: Ja, zo dat moet ik zeggen. Maar hebben jullie überhaupt laptops? Gebruiken jullie dat? Nou, zij had dan wel een laptop die ze gebruikte, maar de leerlingen zelf helemaal niet. En nou, daar schrok ik eigenlijk wel van, want hier op school. Ja, leerlingen gewoon opgroeien met dat digitale materiaal.
0: Ja, ze hebben allemaal een smartphone,
1: ja.
0: Om maar iets te noemen.
1: Nou, die hebben ze natuurlijk wel, maar de kinderen niet. Dus van daaruit die gedachte hebben gekeken van... Oké, kunnen we niet iets doen met laptops voor die scholen? Om die eventueel te verzamelen en te doneren aan de scholen.
0: Ze moeten wel ergens aan voldoen, denk ik, die laptops.
1: Ja, het moet redelijk ja, niet nieuwe, maar moet niet 10 jaar oud zijn.
0: Windows 10? Windows 11?
1: Nou, wat ik wil gaan doen is, ik zit zelf in de IT. En ik weet hoe lastig het is om laptops up-to-date te houden. En er is ook Linux, voor de kenners onder ons, Linux besturingssystemen, speciaal voor scholen gemaakt. En ook speciaal in landen zoals Afrika, Zuid-Amerika.
0: En veiliger.
1: Azië, die veilig zijn, die niet regelmatig geüpdate hoeven te worden. Een kleinere besturingssysteem die wat verouderde laptops prima kunnen draaien.
0: Hoeveel hebben jullie er intussen al binnen? Want je hebt dan het actie nog maar net aan de gang.
1: Actie maar net aan de gang. Ik moet eerlijk zeggen, een stuk of 4, 5 heb ik op de kop kunnen tikken van mensen. Dus ja, we zijn nog echt wel op zoek naar bedrijven, misschien scholen in de regio die van hun laptops af willen. En ja, die daar een donatie willen doen. En het is puur het laptop. Ik zelf kan ze dan refurbissen. De Linux besturingssysteem erop. En wij zorgen ook dat ze in Ghana terechtkomen.
0: Hoe kunnen mensen contact bij jullie krijgen?
1: Het handigste is via de website. www.nadig.nl. En daar staan alle gegevens op. De telefoonnummers, de e-mailadressen. Dat is het handigste, denk ik.
0: Hoeveel laptops zouden jullie nodig hebben om echt een verschil te maken? Je hebt er al 4, 5.
1: Ja, 25, 50, zoveel mogelijk. Het gaat niet alleen om één school. Op het moment dat we meerdere laptops hebben, kunnen we daar meerdere scholen mee bedienen in de regio. En wat ik zeg, qua vervoer, er gaan regelmatig containers naar Ghana toe.
0: Vooral met kleding, denk ik?
1: Met kleding, met meubels, waarbij die mensen kennen wij. Daar kunnen wij gewoon een aantal dozen met laptops meesturen, gratis en voor niks. Dus dat, hoe meer, hoe beter. En hoe meer we daar kunnen ondersteunen.

멀어진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

0: zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Schoonmakers gaan deze week opnieuw staken bij onder meer de NS, Schiphol en hogescholen en universiteiten. De acties duren van vrijdag tot en met woensdag. De FNV wil dat werkgevers opnieuw onderhandelen over de CAO, omdat ruim 80% van de FNV-leden de afspraken heeft afgewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Kenia heeft voor het eerst een besmetting met ebola gemeld. Het gaat om een man die vanuit Congo naar de hoofdstad Nairobi reisde en daar is overleden. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn 28 mensen met wie hij contact had in beeld. In Congo woedt momenteel een grote ebola-uitbraak met duizenden besmettingen en doden. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N639 Baarle-Nassau richting Breda is dicht tussen Baarle-Nassau en de A58 door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Heilmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe en een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit.
3: En hapert er toch iets?
1: Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt, alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice, uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
11: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boksmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt, professioneel gemaakt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober begint om 8 uur in de voormalige Sambeekse kerk Duvelshof, Grote Straat 65 in Sambeek, de voorstelling Rosalia's Rust. Het verhaal gaat over de kunstenares Rosalia Ries en haar grafkeldertje bij het Katrina Klooster. Toneelvereniging Vest speelt samen met Harmonie Semper Unitas muziek en geprojecteerde beelden op de oude stenen gewelven. Dit zorgt voor een bijzondere sfeer. De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur. Op donderdag 22 oktober om 8 uur brengt Dunja Josic met Spellbound Contemporary Ballet Rome de voorstelling Folk naar de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62. 8 internationale dansers laten een wereld zien waarin een uitbundige clubnacht verandert in een ritueel. De choreografie combineert klassiek ballet met de rauwe energie van de balkonmuziek en dans. De voorstelling is geïnspireerd op volksculturen uit het voormalige Joegoslavië en de jaren 90. Kaartjes kosten €27,50.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Herman Vloet uit Oplo heeft maandag de doorspenning Land van Kuik ontvangen van wethouder Mark Jansen van Gaal. Vloet, die van 2008 tot begin 2026 actief was in het dorpsraad, wordt geprezen om zijn verbindende rol en inzet voor de leefbaarheid in Oplo. De onderscheiding erkent zijn langdurige en belangeloze bijdrage aan de gemeenschap. Ondernemers in Gaven maken zich zorgen over de bereikbaarheid van hun winkels tijdens de Sinterklaasintocht op 14 november. Tijdens een informatieavond uitte zij kritiek op de opzet die hen niet voldoende ruimte bood voor gezamenlijke vragen. Burgemeester Marieke Moorman benadrukt de kansen die het evenement biedt voor de stad. Informatie over parkeerkaarten en doorlaatbewijzen is beschikbaar via de gemeentelijke website. De politie heeft maandagavond in Katwijk een man en een vrouw aangehouden na een melding over een vuurwapen in een busje. Agenten benaderden het voertuig met getrokken wapens. De man en de vrouw, die een mes bij zich had, zijn naar het politiebureau in Kuik gebracht. De aanhoudingen vonden plaats nabij een herdenking voor de 17-jarige Tom. Maar beide gebeurtenissen staan los van elkaar. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door bergingswerkzaamheden is de N639 dicht tussen Baarn-Nassau en de aansluiting met de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: woensdag 30 september tot en met zondag 11 oktober staat Nederland en dus ook Land van Cuijk weer in het teken van de Kinderboekenweek. Om het leesplezier bij kinderen aan te wakkeren staat de gemeente de komende dagen bol van activiteiten. Zoals elk jaar gekoppeld aan een bijzonder thema. Programmamaakster Stephanie Keizer van BiblioPlus legt uit.
1: Het thema is spot aan, dus we gaan ontdekken met de kinderen wat het allemaal inhoudt. Theater, dans, muziek. We gaan ook echt de theaters op in de regio. En vooral verhalen ontdekken in al die vormen.
0: Ja, want wat is er allemaal te doen in de gemeente?
1: Goeie vraag. Wij gaan onder andere in de meeste bibliotheekvestigingen kan je poppentheater komen bewonderen. En dat begint donderdag al. Daarnaast gaan we donderdag ook zandtovenaar in Sint-Antonis laten toveren. En zij gaat dat doen op het boek De Beer en de Piano. En dat begeleidt zij helemaal met muziek. En daar werken we onder andere samen met de school daar in de Oelbroek. Milles Weert gaan we ontdekken achter de schermen. We gaan het ook doen bij De Weijer. We hebben nog een aantal workshops hoe je je eigen theaterposter in elkaar kan zetten. Welke teksten gebruik je dan? Welke afbeeldingen en waar? Maar ook de knaller eigenlijk wel van de week is het Kinderboekenfestival hier in Cuijk.
0: Tijdens het Kinderboekenfestival kunnen kinderen hier in Schouwburg-Cuijk op zondag 4 oktober onder meer musical workshops krijgen en verschillende voorstellingen bewonderen, zoals de Letterliedjeshow, bekend van School TV. Maar wat heeft al dat theater nu met lezen te maken?
1: Nou, dat is het leuke aan theater, is dat het heel vaak gebaseerd is op boeken. Als je kijkt naar programmering in theater, zie je veel. Bijvoorbeeld De Waanzinnige Boomhut is begonnen als boek. Een boekenreeks zelfs. En dat vertolkt zich dan uiteindelijk naar theater. Dus verhalen, ook in theaters, ontstaan natuurlijk al vaak in de boeken. Plus het is, plezier is heel erg belangrijk. Als je plezier kan vinden in de bibliotheek of in de verhalen die je daar ontdekt, dan is de kans dat je blijft lezen veel groter. Dus daar richten wij ook ons op als BIEB, dat je plezier vindt in de boeken.
0: Ja, boeken lezen, doen kinderen dat nog?
1: Gelukkig wel. Er wordt nog veel gelezen. We zien ook wel veel aanloop naar de bibliotheek. We merken dat gelukkig steeds meer verschijnheid aan boeken is. En dat kinderen dus in allemaal kunnen ze zich wel vinden in een boek. Wat we ook wel veel zien is dat er heel veel aanloop is op de online bibliotheek. Dus als lid van de BIEB ben je ook lid van de online bibliotheek. En daar vind je heel veel e-books, maar ook luisterboeken.
0: Dus lezen is eigenlijk van alle tijden?
1: Lezen is van alle tijden, ja.
2: Een heerlijke, warme en meeslepende track van de Amerikaanse soulmeester John Legend. In Daylight bezingt hij dat onbeschrijfelijke gevoel van de liefde die al je duisternis verdrijft en de zon weer laat schijnen.

airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

0: zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. 24 mensen krijgen een dwangsom opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij de rellen in Opheusden en Kesteren. Als ze opnieuw betrokken raken bij ongeregeldheden, moeten ze €5.000 betalen. Dat bedrag kan oplopen tot €15.000. Donderdagavond staat opnieuw een demonstratie gepland tegen de komst van asielzoekers naar de gemeente Neder-Betuwe. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat Rusland het contactonderzoek heeft afgerond na de dood van een laboratoriummedewerker van een antipestinstituut. De 28-jarige vrouw overleed aan een longontsteking met onbekende oorzaak. Er zijn geen sporen van de pest gevonden en geen besmettingen vastgesteld. Ook de ongeveer 200 mensen met wie ze contact had, hebben geen symptomen. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Maastricht richting Eindhoven, tussen Knobbert Leenderheide en Batendorp 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Kinderen vanaf 6 jaar kunnen op zondag 18 oktober om 2 uur naar de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster maakt er een razendsnelle theatercomedie met filmtrucs, chaos, fantasie en natuurlijk een enorme boomhut. Andy en Terry krijgen bezoek van een Hollywood-producent, maar dan gaat alles mis. De voorstelling duurt ongeveer 2 uur en kaarten kosten €18. Voor muziekliefhebbers staat op zondag 18 oktober om 3 uur het trio Reiziger Franje Sila op het programma in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62. Het trio combineert jazz met Afrikaanse liederen en klassieke muziek. De muzici maken bovendien filmmuziek voor films van de beroemde regisseur Werner Herzog. Het concert duurt ongeveer 5 uur en een kaartje kost €19,50.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Katwijk is maandagavond een indrukwekkend eerbetoon gehouden voor de 17-jarige Tom, die zondag omkwam bij een motorongeluk. Vrienden en familie spraken persoonlijke woorden, legden bloemen en staken vuurwerk af op de plek van het ongeval. De politie onderzoekt de toedracht van het fatale ongeluk. De Nationale Reddingvloot houdt op zaterdag 10 oktober een landelijke oefening bij de Kraaienbergse plassen in Land van Kuik. Twee pelotons oefenen met meer dan 40 vaartuigen op evacuatie en hulpverlening bij hoogwater. De oefening richt zich op samenwerking en communicatie tijdens een noodsituatie. Omstanders worden verzocht de activiteiten niet te verstoren. Herman Vloet uit Oplo heeft maandag de doorspenning Land van Kuik ontvangen van wethouder Mark Jansen van Gaal. Vloet, die van 2008 tot begin 2026 actief was in de dorpsraad, wordt geprezen om zijn verbindende rol en inzet voor de leefbaarheid in Oplo. De onderscheiding erkent zijn langdurige en belangeloze bijdrage aan de gemeenschap. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokale bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
3: Na een uitzonderlijk droge zomer kampt het Land van Kuik nog altijd met een watertekort. Tegelijkertijd waarschuwt dijkgraaf Mario Jacobs dat ook extreme regen en wateroverlast steeds dichterbij komen. Hoe houdt het waterschap voldoende water vast, maar raakt ze het ook op tijd weer kwijt? Dat ziet u op de oneven uren bij Omroep Land van Kuik TV.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Afgelopen zomer was er waarneembaar sprake van droogte door een lange periode van warm weer en weinig regenval. Maar eigenlijk is die droogte nog helemaal niet voorbij. Tegelijkertijd groeit ook het risico op wateroverlast. In Land van Kuik gaat waterschap A en Maas dat probleem te lijf door middel van gebiedsplan De Raam. Verslaggever Patrick Huisman sprak dijkgraaf Mario Jacobs erover.
1: Op dit moment is er nog sprake van droogte. Want de grondwaterstanden staan op veel plekken nog uitzonderlijk laag. Terwijl je het oppervlaktewater, dus wat wij buiten sloten zien, redelijk op orde lijkt. Maar dat is dus een verkeerd beeld. Onder de grond, letterlijk, is het nog niet op orde. En er is ook heel veel water nodig om dat op orde te krijgen.
2: Moeten we er eigenlijk gewoon niet rekening mee houden dat we gewoon structureel minder water moeten gaan gebruiken en kunnen gebruiken?
1: Ja, er is eigenlijk iets heel geks aan de hand. Want als je kijkt over het hele jaar heen, valt er ieder jaar ietsje meer regen. Maar het valt op de verkeerde momenten. Niet altijd op de plekken waar je het wil hebben. En als het naar beneden komt, dan komt het in één keer. De bodem kan het niet aan, onze sloten kunnen het niet aan, de riolering kan het niet aan. Dat zijn van die momenten dat het water door het flatpot omhoog spuit, zeg maar.
2: Zijn er dan ook gebieden, bijvoorbeeld, het is een vrij grote gemeente die we hebben, Land van Kuik, die dan extra kwetsbaar zijn?
1: Ja. Nou, ja, sterker, wat we hebben gedaan als alle waterschappen en als het Rijk samen, naar aanleiding van die enorme buien Limburg, toen viel 200 liter om een vierkante meter in 48 uur, hebben we die bui op 13 regio's laten vallen in Nederland en kijken wat er dan gebeurt met modellen. En dan zie je gewoon, we houden het niet droog.
2: En dat is
1: ook een Land van Kuik niet.
2: Wat kun je er dan aan doen? Want dat water komt.
1: Ja, dat water dat, komt.
2: Of dat water kan in theorie komen.
1: Ja, wat je kunt doen, is eigenlijk precies wat we bijvoorbeeld in het gebiedsplan Raam doen. Er is eigenlijk een plan dat precies inhaakt op wat wij net bespraken. Omgaan met extremen. Zorgen dat het robuust wordt ingericht. Dat het kan tegen wateroverlast en kan tegen droogte. Om wateroverlast te kunnen handelen, verbreden wij de beek zodat het water beter weg kan. En om tegen de droogte gewapend te zijn, proberen we het waterpeil wat omhoog te zetten. Dus we proberen beide extremen op te vangen.
2: Dan zijn er natuurlijk mensen die dat best eng vinden, want die denken, ja, dan komt dus het grondwaterpeil hoger te staan. Wordt het bij mij misschien nat in de kelder, of het wordt misschien nat op mijn grond. Wat zegt u dan?
1: Ja, ik begrijp dat mensen zorgen hebben. En daar moeten we ook naar luisteren. En daar proberen we ook degelijk rekening mee te houden. Maar ik denk dat als het om zorgen gaat, we ons allemaal echt zorgen moeten maken. Want

0: Wat het weer betreft gaat het langzaam de verkeerde kant uit. We moeten vaker krijgen te kampen met wateroverlast, water in de straat, als je pech hebt water in huizen. En tegelijkertijd krijgen we vaker te maken met droogte. En dat wisselt zich steeds op onvoorspelbare momenten af.
1: En dat betekent gewoon dat daarom dit gebiedsplan nodig is?
0: Ja, om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een C.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in het terreuronderzoek rond de luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een 22-jarige Brit die wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden. Eerder werden 6 mensen aangehouden bij verdachte busjes bij de basis. Zij zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. Het Spaanse kabinet heeft maatregelen voor de woningmarkt goedgekeurd die het parlement vorige week nog had weggestemd. Het gaat onder meer om een tijdelijke stop op huurverhogingen en een verbod op uithuiszettingen. De maatregelen kunnen nu door een commissie van demissionaire parlementariërs worden goedgekeurd en tijdelijk worden ingevoerd. Dan het weer. Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokale bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits al flink op gang gekomen met ruim 100 kilometer file al. Wat opvalt daar is de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os, Oost en Ravenstein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 25 minuten. Het is ook al druk op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen Knoopend Valburg en Paalgraven 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven richting Tilburg voor Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boxmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt. Professioneel gemaakt.
8: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
3: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
7: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Graven of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start.
9: Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij start. Startmakelaars.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
10: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
9: Omroep Land van Kuik.
4: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: even gereden dat ik die heb gehoord, kan ik je zeggen. Frank Boeien, en destijds toch wel een behoorlijke hit, hoor, kan ik je zeggen. Ja, je hebt geluisterd naar Kronenburg Park en daarmee kwamen we aan in een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag 6 oktober 2026 en het is prachtig weer nog. Prachtig na zomers weer in het land van Kuik op deze mooie dinsdag, kan ik je vertellen. We gaan er eventjes tegenaan tot aan de klok van 6 uur met de nieuwe Afslag LVC. Nou, wat gaan we allemaal doen? We hebben natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten, hè. We kijken naar het streeknieuws. We hebben daar agenda voor het land van Kuik. We kijken naar weer en verkeer. Het begint al hier en daar een beetje langzamer te rijden rondom het land van Kuik. Op de A50 zag ik dat al gebeuren. Komen we zo meteen op, hè? De beurs gaan we behandelen. Dat doen we rond 6:10. En om 5:10 hebben we eventjes een gesprekje met burgemeester Moorman. Die was namelijk best wel te spreken over de informatiebijeenkomst die in Catharinahof werd georganiseerd afgelopen maandag. Over de intocht van Sinterklaas. Die op stapel staat natuurlijk. De ondernemers in Gaven en andere bewoners uit de binnenstad, die kregen daar informatie. Maar ja, die waren er wat minder over te spreken. En dat had met name te maken met de behandeling of de wijze waarop ze hun vragen konden stellen. Maar goed, dat later. Daar hoor je straks meer over. We hebben ook heel veel goede muziek, dus blijf lekker luisteren. Tot aan de klok van 6 uur is dit Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: Michael Jackson op je radio en The Way You Make Me Feel. En daarvoor heb je geluisterd naar Sommieux met een plaat uit 2025. It's Only Love. Ja, je hoeft er ook niet bang voor te zijn. Hè. Het is alleen maar liefde eigenlijk. Dus niks om je zorgen over te maken verder. Je luistert naar Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. En we kijken ook eventjes naar het verkeer rondom het Land van Kuik. De A12 die heb ik hier. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Even kijken. Tussen knooppunt Grijshoort en afrit Ede. Dan heb ik de A50. Daar heb je 8 kilometer stilstaand verkeer inmiddels. Tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer stilstaand tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. Dan de A59. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En nog 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Empel en afrit Sertogenbosch-West. Dan de A73 tot slot. Daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: En The Circle of Life. Je hebt geluisterd naar Elton John. En dit kwam uit de film The Lion King. Dat dan weer wel. Dacht dat je klaar was. Ja, nu dan. En door naar de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Kinderen vanaf 6 jaar kunnen op zondag 18 oktober... om 2 uur naar de waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen... in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62 in Kuik. Meneer Monster maakt er een razendsnelle theatercomedie... met filmtrucs, chaos, fantasie en natuurlijk een enorme boomhut. Andy en Terry krijgen bezoek van een Hollywood-producent... maar dan gaat alles mis. De voorstelling duurt ongeveer 2 uur en kaarten kosten €18. Voor muziekliefhebbers staat op zondag 18 oktober om 3 uur... het trio Rijzeger, Franje, Sila op het programma in de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62. Het trio combineert jazz met Afrikaanse liederen en klassieke muziek. De muzici maken bovendien filmmuziek voor films van de beroemde regisseur Werner Herzog. Het concert duurt ongeveer 5 uur en een kaartje kost €19,50.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Josephine van Chris Rea. Ja, en hier zitten toch alweer verdwaalde kerstbellen ook in. Hè? Krijg je ook al zo'n beetje zo'n Driving Home for Christmas vibe bij. Hè? Heb je dat ook niet? Ja, Chris Rea, die is vorig jaar ook overleden al. Hè? Die is ook al gaan hemelen, helaas. Maar zijn mooie muziek houden we natuurlijk wel. Dat is wel heel erg leuk. Je luistert naar Afslag LVC met zometeen het steeknieuws van 4:30. Maar eerst nog even Ecstasy. Die zijn er ook voor je. En ze gaan ook nog zingen, moet je horen.

0: worden voor het streeknieuws van 16:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Katwijk is maandagavond een indrukwekkend eerbetoon gehouden voor de 17-jarige Tom, die zondag omkwam bij een motorongeluk. Vrienden en familie spraken persoonlijke woorden, legden bloemen en staken vuurwerk af op de plek van het ongeval. De politie onderzoekt de toedracht van het fatale ongeluk. De Nationale Reddingvloot houdt op zaterdag 10 oktober een landelijke oefening bij de Kraaienbergse plassen in Land van Kuik. Twee pelotons oefenen met meer dan 40 vaartuigen op evacuatie en hulpverlening bij hoogwater. De oefening richt zich op samenwerking en communicatie tijdens een noodsituatie. Omstanders worden verzocht de activiteiten niet te verstoren. Herman Vloet uit Oplo heeft maandag de doorspenning Land van Kuik ontvangen van wethouder Mark Jansen van Gaal. Vloet, die van 2008 tot begin 2026 actief was in de dorpsraad, wordt geprezen om zijn verbindende rol en inzet voor de leefbaarheid in Oplo. De onderscheiding erkent zijn langdurige en belangeloze bijdrage aan de gemeenschap. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het in het zuiden vrij zonnig en warm. In het noorden is meer bewolking met kans op wat lichte regen. De zuidwesten tot westenwind is zwak tot matig. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokale bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
4: Dan kijken we nog even naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je inmiddels 12 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en Afrit Eerde. Dan de A59, daar heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en 's-Hertogenbosch West. En 4 kilometer langzaam rijden tussen Afrit Os en Afrit Nuland. Dan de A73 tot slot, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg.
5: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: radio, maar dan toch wel vrij beschaafd. Extreme and Wholehearted. Zo heette deze plaat. Je luistert naar Afslag LVC bij Omroep Blad van Kuik. En we kijken eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. En ik kan je vertellen, het wordt al wat drukker. Op de A50, 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Oss-Oost. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt... tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. Verder nog 4 kilometer stilstaan tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. En nog, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Verder 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Eerde en afrit Sint-Oederode. Dan de A59, daar heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit 's-Hertogenbosch-West. En dat zijn ze voor nu eventjes.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, je hoorde Fred op je radio. En hij zei dat het goed was. Right, said Fred. Oh, thank you, baby. In afslag LVC en Deeply Dippy.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en zoals je weet vindt de intocht van Sinterklaas voor tv aanstaande december... nee, dus niet waar, november al zelfs, plaats in Grave. De Sint komt aan in Grave. Alleen, er waren nogal wat vragen van omwonenden eigenlijk... vanuit het centrum van Grave en ook van ondernemers... van hoe gaat het een en het ander nou precies in zijn werk. En ja, ze hadden graag daar vragen over willen stellen. Dus was er afgelopen maandagavond een informatieavond in Qatar. Laten we even gaan luisteren hoe dat allemaal te werk ging.
2: In Grave werd maandagavond een informatieavond gehouden over de landelijke Sinterklaasintocht. Ondernemers en inwoners kregen daar de kans om vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten. Op deze goed bezochte bijeenkomst sprak verslaggever Patrick Huisman met burgemeester Marieke Moorman over de werkwijze, de zorgen van ondernemers en de gekozen route die de Goedheiligman gaat afleggen in de vestingstad.
3: Nou, 185 mensen vanavond in de zaal.
4: Het leeft, de intocht op 14 november. Dus ik was heel blij dat er zoveel mensen zijn die nieuwsgierig zijn, vragen hebben. En misschien ook wel wat suggesties willen meegeven. Dus super.
5: Die hebben het bewust na een informatief deel in groepen uiteengezet. Waarom hebben jullie dat eigenlijk gedaan?
4: Nou, omdat we weten dat mensen soms ook hele specifieke vragen hebben over wat gebeurt er in mijn voordeur of kan mijn auto nog wel. En dat is beter dat je dat één op één kan bespreken dan dat we dat met 185 mensen moeten doen.
5: U was er niet bij de eerste bijeenkomst, daar waren allerlei ondernemers, die vonden dat niet zo fijn.
4: Dat er niet in plenaire besproken werd. Ja, dat vind ik jammer dat ze dat niet fijn vinden, want je kunt ook prima in groepen heel goed gericht met elkaar de vragen uitwisselen.
5: Ik begrijp dat ondernemers toch een klein beetje bang zijn voor hun nering. Dat is natuurlijk logisch, want je wil natuurlijk wel, ook al is het een mooi evenement, ook wat omzet houden.
4: Ja, maar ik denk dat dit evenement ook gewoon heel veel extra mensen naar de stad trekt. Misschien ook wel in de dagen daarna. Dus nou, ik hoop dat ze die positieve kant ook kunnen zien en tegelijkertijd snappen de zorg.
5: Vandaag waren er ook nog wat vragen over de route. Maar daar hebben jullie als gemeente natuurlijk niet heel veel invloed op gehad, denk ik.
4: Nee, die route ligt vast. Die wordt door de NTR bepaald. Moet aan een bepaalde lengte voldoen. En dus die is, daar kan niet meer over gesproken worden. En het is een prachtige route door de stad.
5: Er komen vandaag een heleboel vragen en opmerkingen. Gaan jullie daar ook nog iets mee doen voor de mensen die hier vanavond niet waren?
4: Er is een nieuwsbrief van de gemeente waar mensen zich op kunnen abonneren. Dus alles wat nog aan extra informatie ook naar aanleiding van vandaag beschikbaar komt, is in die nieuwsbrief ook te lezen.
0: Nou, veel meer top-down wordt het eigenlijk niet, hè? Kan je wel stellen. Goed, er is een nieuwsbrief, dus als u nog wat meer wilt weten, dan leest u de nieuwsbrief maar. Daar moet je wel even op abonneren. Je hoorde Patrick Huisman in gesprek met burgemeester Marieke Moorman naar aanleiding van de informatieavond afgelopen maandag. Ja, en Patrick sprak ook nog eventjes met centrummanager Jamie Karpai. Ja, en die was toch wat minder enthousiast dan onze burgemeester, want die had zoiets van, ja, er is uiteindelijk wel ruimte om enkele gezamenlijke vragen te stellen, maar er was er zeker ook onvoldoende ruimte waarin zorgen van omwonenden en ondernemers besproken konden worden, om dat breed te bespreken. Dus ja, dat is eigenlijk wat dat betreft is de beeldvorming over het verloop van de avond toch wel verschillend. Als je het hele artikel wilt lezen, dan kan dat natuurlijk op onze website omroep.lvc.nl. Daar staat het hele artikel beschreven en dan weet je precies hoe de klok erbij hangt. Zoiets zo'n beetje, geloof ik, hè? Goed, tot zover het eerste uur van afslag LVC. Zometeen gaan we verder naar het nieuws en de boodschappen van 5 uur. En in het tweede uur gaan we nog even naar meer streeknieuws. We hebben natuurlijk nog weer en verkeer. We kijken nog een keer in de agenda en we hebben ook nog de beurs. Ik zou zeggen, tot zo. Blijf luisteren.
6: Waar je ook bent,
1: Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zouden dan op die manier moeten gaan gebeuren. Alle lidstaten moeten wel nog instemmen met de wijziging. Duizenden mensen, onder wie veel scholieren en studenten, lopen mee in een onderwijsmars in Parijs. Ze protesteren tegen problemen in het onderwijs, zoals te grote klassen en een tekort aan personeel. De politie verwacht in Parijs 20 tot 40.000 deelnemers. Volgens de autoriteiten zijn elders in Frankrijk ook nog tienduizenden mensen op de been. In Jemen zijn in 24 uur tijd meer dan 270 mensen omgekomen door zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen. Volgens bronnen sneuvelden 115 militairen aan regeringszijde en 160 Houthi-strijders. Saoedi-Arabië steunt de regering met luchtaanvallen. De Houthis reageren met drones en raketten. Een schip met 65 passagiers en 7 bemanningsleden is vastgelopen op een zandplaat bij Breskens in Zeeland. Waarschijnlijk moeten de 72 opvarenden worden geëvacueerd. Het schip is ongeveer 100 jaar oud en veel passagiers zijn op leeftijd. 1 passagier zit in een rolstoel. Er zijn meerdere reddingsboten ingezet en een helikopter. En dan nog het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met vooral in het noorden kans op wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het wisselend bewolkt met lokaal wat lichte regen. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 14 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits in onze regio druk, met inmiddels bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files zijn dagelijks en op een aantal plekken wat meer vertraging dan normaal. Zoals op de A16 nu van Breda naar Rotterdam. Dus ik snap het Zonzeel en Dordrecht is een ongeluk gebeurd. De eerste linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna een half uur. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Dus knoop het Vught en Waardenburg. 20 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda. Voor de brug bij Gorkum een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag.
7: Afslag LWC.

0: dat is toch wel een heel goed advies eigenlijk, hè? Listen to the radio van Tom Robinson. Ja, ik wilde eigenlijk Tom Byron zeggen, maar dat is eigenlijk geen zanger, dat is namelijk een acteur. Ja, dat is een heel ander verhaal. Ja, zo'n acteur, ja, inderdaad. Nou goed, goedemiddag, welkom in het tweede deel van Afslag LVC hier bij Omroep Land Verkuik. Mijn naam is Jan David. Aan de klok van 6 uur gaan we nog eventjes door het nieuws en informatie. We hebben streeknieuws nog voor je. We kijken naar weer en verkeer. En we kijken nog in de agenda van het Land Verkuik. En tegen 6:10 gaan we eventjes op de beurs kijken wat daar allemaal loos is, wat daar allemaal zich afspeelt, hè? Zo heet dat een beetje. Goed, we gaan gauw beginnen, want we hebben ook heel veel goede muziek voor je onderweg. Dus blijf lekker luisteren. Dit is deel 2 van Afslag LVC. En als je op een knopje drukt, dan gaat het ook nog wat beter ermee. Ja.
1: Jan Deben. Loods je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Eerlijk zeg, lekkere synthpop uit de jaren 80 van het album First Harvest. 1984 tot 1992. Het is een verzamelaar van hun eerste hits eigenlijk. Je hebt geluisterd naar Alphaville uit Deutschland en Sounds Like a Melody. Wat een heerlijke plaat blijft dat toch ook. Een van mijn favoriete bands uit de jaren 80. Dat kan ik je wel vertellen. Zometeen tijd voor de Beatles. Daar zal collega Herman van Gaal blij mee zijn. Die houdt daarvan, ja. Dus ik denk, nou, laten we die ook een keer een koekje geven. Hè. Dus zometeen de Beatles lekker voor je hier bij Omroep Landverkuik. Eerst kijken we even naar het verkeer. Op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Eerde. En 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Verder nog 5 kilometer langzaam rijden tussen de Julian Ewelbrug en afrit Sint-Oederode. En 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En nog 9 kilometer, oh jee, stilstaand verkeer. En dat gebeurt tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Daar staat het lekker stil. Het is wat hoor, die A50. Dan kijken we even op de A59. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Sertogenbosch-West. En 5 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. Dan de A73. Daar wordt het ook wat drukker nu langzamerhand. 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Wiegen en afrit Malden. Hé, dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En, hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe.

0: van het legendarische album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A Day in the Life heette deze. Het orkest is nog niet klaar hoor, hoor maar. Ik denk dan, het is een beetje uit hun LSD-periode, hè, kun je wel zeggen. Zoals Armand destijds altijd zei van, ja, op LSD ga je langer mee. Nou, dat bewezen deze heren ook wel natuurlijk van de Beatles. Goed, als je dan uit die trip bent gekomen, dan wil je misschien wel weten welke andere trips dat je de komende dagen nog kunt gaan ondernemen. Hier is de agenda.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Op woensdag 21 oktober vertelt boomverzorger Peter Simons vanaf 8 uur over de verrassende wereld van bomen. De lezing vindt plaats op de Eiwitcampus Dr. Moonsweg 5 in Beers. Aan bod komen onder andere de evolutie van bomen, de invloed van ijstijden, groeihormonen en de manier waarop bomen omgaan met beschadigingen. De lezing duurt tot ongeveer 10 uur. Voor IVN-leden en donateurs is de toegang gratis. Niet-leden betalen 4 euro. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Op donderdag 22 oktober kun je vanaf 10:30 zelf papier leren maken bij Wereldtuin Verdeliet, Tourmalijnlaan 40 in Kuik. Oud papier krijgt tijdens deze workshop een compleet nieuw leven. De activiteit is geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf ongeveer 8 jaar. Rond 3:30 wordt de workshop afgesloten. Neem zelf een lunchpakket en oude kleding mee, want papier scheppen is een behoorlijk natte bezigheid. Deelname kost €12,50, vooraf aanmelden is verplicht.
3: Waar je ook bent. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: best een mooie rustige plaat eigenlijk, hè? Vind je niet? Een beetje lang, maar dat kwam omdat ik de lange versie had gekozen. In dit geval ook gewoon een keer bewust voor de verandering. Toch eens een keer wat anders weer dan de singleversie. Die is net een beetje te snel voorbij soms. De Human League hoor je zojuist met Human hier in Afslag LVC. Je luistert aan de Omroepblad van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur gaan we hier nog mee door met straks nog de beurs. Weer en verkeer hebben we nog rond 5:15, maar zometeen ook al. Want we gaan eerst even naar het streeknieuws en daarna kan je gaan luisteren. Onder andere naar Stephanie Mills met de Madison Song, maar ik heb ook nog klaarstaan. En daar beginnen we mee. No Mercy met Where Do You Go? Nou, hopelijk blijf je gewoon nog even.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. In Katwijk is maandagavond een indrukwekkend eerbetoon gehouden voor de 17-jarige Tom, die zondag omkwam bij een motorongeluk. Vrienden en familie spraken persoonlijke woorden, legden bloemen en staken vuurwerk af op de plek van het ongeval. De politie onderzoekt de toedracht van het fatale ongeluk. De Nationale Reddingvloot houdt op zaterdag 10 oktober een landelijke oefening bij de Kraaienbergse plassen in Land van Kuik. 2 pelotons oefenen met meer dan 40 vaartuigen op evacuatie en hulpverlening bij hoogwater. De oefening richt zich op samenwerking en communicatie tijdens een noodsituatie. Omstanders worden verzocht de activiteiten niet te verstoren. Herman Vloet uit Oplo heeft maandag de doorspenning Land van Kuik ontvangen van wethouder Mark Jansen van Gaal. Vloet, die van 2008 tot begin 2026 actief was in de dorpsraad, wordt geprezen om zijn verbindende rol en inzet voor de leefbaarheid in Oplo. De onderscheiding erkent zijn langdurige en belangeloze bijdrage aan de gemeenschap. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond zijn er wolkenvelden met vooral in het noorden kans op wat lichte regen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen. Vannacht blijft het wisselend bewolkt met lokaal wat lichte regen. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 14 graden. Morgen is er geregeld zon, maar ook bewolking en lokaal een bui bij temperaturen rond 18 tot 21 graden.
0: Dan kijken we nog eventjes naar het verkeer in de regio. Op de A50 heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. Verder nog 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Veghel-Noord en Sint-Oederode. En 6 kilometer stilstaand tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan ook nog 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. Dan komen we bij de A59. Daar wordt het ook drukker. Daar heb je 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Nieuw-Kuik. En op de A73 heb je 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En tot slot nog 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee. Voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
1: Dichterbij dan je denkt.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Afslag LVC.
7: Jan Deben.

in de jaren 90 ook een tijdje had, hè? Een beetje van die dance hitjes met wat gitaren erbij, zo hier en daar, om het een beetje Spaansachtig te laten klinken, zeg maar. Wel leuk, hoor. No Mercy hoorde je zojuist met Where Do You Go? Nou, ik zei het al, hopelijk nergens. Blijf er gewoon nog even lekker bij tot aan de klok van 6 uur. Want dit is afslag LVC. En we gaan gauw verder met een nieuwe plaat. Hartstikke nieuw is die. Hij is zo nieuw dat hij zelfs nog te koop is bij Eventy Records. Goed, je kan gaan luisteren naar Hot Cold. Dat is een synoniem voor fun fun eigenlijk. Ook met de originele zangeressen nog steeds. Jazeker wel. Dit is dus Hot Cold. En ik heb hem even ingekort voor je. Anders wordt het weer een soort zaterdagmiddag lekker weekend. Dat moeten we niet hebben natuurlijk.

0: zorgt natuurlijk hè, dat je die medicijnen inneemt. Hè. Ja, slik het. Ja, is heel goed. Ja, medicijnen, geweldig. Ja, Ozempic voor iedereen, hè. Zo gaan die dingen tegenwoordig. Ja, gelukkig wordt het ook vergoed uit het basispakket tegenwoordig. Dus iedereen kan die zooi uiteindelijk gratis verkrijgen, mocht het nodig zijn. Als je je te vol vreet aan vet en zoete zooi. Maar ja, het nadeel daarvan is natuurlijk wel dat onze overheid eigenlijk heeft bepaald dat iedereen daar ook gewoon aan meebetaalt. Aan het spekken van die farmaceutische industrie. Hè? Via je zorgpremie en zo. Uiteindelijk betalen we het toch allemaal zelf. Misschien toch maar eens een keer aandelen kopen van die fabrikant van dat Ozempic. Daar hou je nog eens wat over aan het eind van de maand. Over aandelen gesproken, dan gaan we rond 5:50 even naar kijken hoe het met de beurs is. Eerst nog eventjes wat verkeer voor je. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A50 is dat. Tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Verder nog 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Het is daar lekker druk. En ook nog 8 kilometer langzaam rijden tussen de Maasbrug en afrit Os Oost. Dan de A59, daar heb je 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zertogenbos, Maaspoort en afrit Nieuw-Kuik. En dan de A73 nog, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen, Dukenburg en afrit Malden. En dat zijn ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: No doubt. Er is geen twijfel mogelijk. Deze plaat heette Don't Speak. Nee, inderdaad, even niet praten, maar even opletten, lieve vrienden. Want ik had hem al aangekondigd net. We gaan eventjes kijken wat er op de beurzen is gebeurd vandaag. Nou, dat zit als volgt. De AEX die sloot vandaag op 1129 punten. En we vertrokken van 1123,9. Dus dat is op zich 0,1% of 2,5% winst. Dat is natuurlijk leuk. In Engeland ging het ook goed. De FTSE 100 die sloot op 10.542 punten. Dat is 0,4% in de plus. In Amerika ook groen op de borden. De S&P 500 staat op dit moment op 7840 punten. Dat is 0,8% in de plus. En de Nasdaq staat op 27.707 punten. Dat is 0,8% in de plus ook. Dan kijken we eventjes naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment $4,168,91. En voor zilver $61,40. De prijzen zijn per troy ounce die ik net noemde. Dan kijken we nog tot slot even naar de edel... Nee, dat is niet waar, die hebben we net gehad. Naar de crypto inderdaad. Ja, daar ging het om nog even. De bitcoin, die kun je op dit moment verhandelen tegen $86,072. En voor een ethereum betaal je $2,713.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd... dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Soul Asylum hoorde je zojuist en de Runaway Train. En terwijl deze trein zo langzamerhand wegrijdt, ga ik je vertellen dat we ook aan het einde gekomen zijn van deze afslag LVC, lieve vrienden. Hij zit erop voor vandaag. Ik moest even kijken wat er verder nog gebeurt, inderdaad. Ja. Hij zit erop voor vandaag, deze 6e oktober. Tenminste, de dag nog niet, maar de afslag LVC wel. Zometeen na 6e. Een uurtje classics en hits non-stop. Daar kan je van gaan genieten. Dan kun je ondertussen even rustig eten en alles eventjes rustig de dag doornemen met jouw lief. En dat soort dingen allemaal. En dan om 7 uur, dan hebben we nog een paar uurtjes live radio voor je. Je kan namelijk tussen 7 en 8 luisteren naar het informatie magazine voor onze senioren in het land van Kuik. Namelijk de 55PLUS Show. Die hoor je tussen 7 en 8. En van 8 tot 10 hebben we dan nog 2 uurtjes Henk Ermers voor je. En Henk draait tussen 8 en 9 de mooiste gouden ouwe. En van 9 tot 10 Hollands Glory. Dat zijn platen van Nederlandse bodem. En soms zijn ze ook nog van Nederlandstalig. Henk draait ze voor je, heeft ze met zorg uitgezocht en vertelt er ook nog een goed verhaal bij. Nou, dat is toch leuk, hè? De avond bij Omroep Land van Kuik. Laat hem gewoon lekker aanstaan. Vannacht ook trouwens. Gaat gewoon door. Classics en hits non-stop. Morgenmiddag ben ik weer met de nieuwe afslag LVC. Om 4 uur gaan we dat dan doen. En dan is het al een woensdag, mensen. Wat gaat het snel. Ik wens je een fijne avond. Ik heb nog 1 plaat voor je klaarstaan. Ik wens je daar ook veel plezier mee. Die is van Captain Sensible. En ik kan geluisteren naar What? Huh, What? Tot morgen.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Echo.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf.jsw.nl.
4: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De gemeente Het Hogeland heeft het COA een waarschuwingsbrief gestuurd met het verzoek de noodopvanglocatie in Uithuizen te sluiten. De locatie biedt plek aan 250 asielzoekers en zou per 1 september dichtgaan, maar het COA kan de bewoners nergens anders onderbrengen door een landelijk tekort aan opvangplekken. De gemeente start nu een handhavingsprocedure en geeft het COA 3 maanden hersteltijd. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. Uit de tweejaarlijkse LHBTIQA-plus-monitor van Movisie, Pantaya en Ipsos INO blijkt dat 84% van de volwassen Nederlanders positief denkt over homoseksualiteit, maar dat het percentage licht verschuift naar neutraal. Het welzijn van transgender, non-binaire en intersexe personen is zorgelijk, met meer depressie, suïcidale gedachten en discriminatie vergeleken met homoseksuele personen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd een drukke dinsdagavondspits in het zuiden van het land, met bijna 200 kilometer file in totaal. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Vught en Waardenburg 18 kilometer file met een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de N267 Drunen richting Andel, voor Wijk en Aalburg 3 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek. Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Start Makelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.
10: Start Makelaars. Een nieuwe woning begint bij Start. Start Makelaars.
11: Zoek je een uniek kunstwerk om je huis op te fleuren? Bij Artpartner Kunstuitlening in Kuik ontdek je een divers aanbod van kunstwerken. Van schilderijen tot beelden. Bij ons kun je kunst vrijblijvend uitproberen. Ben je erop uitgekeken? Dan ruil je het eenvoudig voor een ander werk. Kies uit meer dan 2000 kunstwerken. Van bekende kunstenaars zoals Herman Brood, Anton Heijboer en Henk Helmantel. Bezoek ons in de Korte Molenstraat 8 in Kuik. Of kijk op artpartner.nl, ook voor bedrijven.
12: Goed drukwerk maakt het verschil. Voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boksmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt, professioneel gemaakt.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 22 oktober begint om 8 uur in de voormalige Sambeekse kerk Duvelshof, Grote Straat 65 in Sambeek, de voorstelling Rosalia's Rust. Het verhaal gaat over de kunstenares Rosalia Ries en haar grafkeldertje bij het Katrina Klooster. Toneelvereniging Vest speelt samen met Harmonie Semper Unitas muziek en geprojecteerde beelden op de oude stenen gewelven. Dit zorgt voor een bijzondere sfeer. De voorstelling duurt ongeveer 2,5 uur. Op donderdag 22 oktober om 8 uur brengt Dunja Josic met Spellbound Contemporary Ballet Rome de voorstelling Folk naar de Schouwburg in Kuik, Grote Straat 62. 8 internationale dansers laten een wereld zien waarin een uitbundige clubnacht verandert in een ritueel. De choreografie combineert klassiek ballet met de rauwe energie van de balkonmuziek en dans. De voorstelling is geïnspireerd op volksculturen uit het voormalige Joegoslavië en de jaren 90. Kaartjes kosten €27,50.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
1: 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. In het Land van Kuik is er ondanks recente regenval nog steeds sprake van droogte met uitzonderlijk lage grondwaterstanden. Dijkgraaf Mario Jacobs waarschuwt voor mogelijke extreme regenval en wateroverlast. Waterschap A en Maas werkt aan maatregelen om het gebied beter bestand te maken tegen deze schommelingen. Ook pleit hij voor een verplicht waterlabel voor woningen. De Nationale Reddingvloot houdt op zaterdag 10 oktober een landelijke oefening bij de Kraaienbergse plassen in Land van Kuik. Twee pelotons oefenen met meer dan 40 vaartuigen op evacuatie en hulpverlening bij hoogwater. De oefening richt zich op samenwerking en communicatie tijdens een noodsituatie. Omstanders worden verzocht de activiteiten niet te verstoren. In Katwijk is maandagavond een indrukwekkend eerbetoon gehouden voor de 17-jarige Tom, die zondag omkwam bij een motorongeluk. Vrienden en familie spraken persoonlijke woorden, legden bloemen en staken vuurwerk af op de plek van het ongeval. De politie onderzoekt de toedracht van het fatale ongeluk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land worden de meeste files nu snel korter. Wat nog opvalt is de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. 14 kilometer langzaam rijden en stilstaan. De vertraging is een kwartier. En de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en Knobbert Bankhoef 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: haven werd maandagavond een informatieavond gehouden over de landelijke Sinterklaasintocht. Ondernemers en inwoners kregen daar de kans om vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten. Op deze goed bezochte bijeenkomst sprak verslaggever Patrick Huisman met burgemeester Marieke Moorman over de werkwijze, de zorgen van ondernemers en de gekozen route die de Goedheiligman gaat afleggen in de vestingstad.
1: Nou, 185 mensen vanavond in de zaal.
2: Het leeft, de intocht, de 14 november. Dus ik was heel blij dat er zoveel mensen zijn die nieuwsgierig zijn, vragen hebben. En misschien ook wel wat suggesties willen meegeven. Dus super.
1: Die hebben het bewust na een informatief deel in groepen uiteengezet. Waarom hebben jullie dat eigenlijk gedaan?
2: Nou, omdat we weten dat mensen soms ook hele specifieke vragen hebben over wat gebeurt er in mijn voor mijn voordeur of kan mijn auto nog wel. En nou ja, dat is beter dat je dat één op één kan bespreken dan dat we dat met 185 mensen moeten doen.
1: U was er niet bij de eerste bijeenkomst, daar waren allerlei ondernemers, die vonden dat niet zo fijn.
2: Dat er niet in plenair besproken werd. Ja, dat vind ik jammer dat ze dat niet fijn vinden, want je kunt ook prima in groepen heel goed gericht met elkaar de vragen uit te wisselen.
1: Ik begrijp dat ondernemers toch een klein beetje bang zijn voor hun nering. Dat is natuurlijk logisch, want je wil natuurlijk wel, ook al is het een mooi evenement, ook wat omzet houden.
2: Ja, maar ik denk dat dit evenement ook gewoon heel veel extra mensen naar de stad trekt. Misschien ook wel in de dagen daarna. Dus nou, ik hoop dat ze die positieve kant ook kunnen zien en tegelijkertijd snappen de zorg.
1: Vandaag waren er ook nog wat vragen over de route, maar daar hebben jullie als gemeente natuurlijk niet heel veel invloed op gehad, denk ik.
2: Nee, die route ligt vast. Die wordt door de NTR.

0: bepaald. Moet aan een bepaalde lengte voldoen. En dus die is, daar kan niet meer over gesproken worden. En het is een prachtige route door de stad.
1: Er komen vandaag een heleboel vragen en opmerkingen. Gaan jullie daar ook nog iets mee doen voor de mensen die hier vanavond niet waren?
0: Er is een nieuwsbrief van de gemeente waar mensen zich op kunnen abonneren. Dus alles wat nog aan extra informatie, ook naar aanleiding van vandaag beschikbaar komt, is in die nieuwsbrief ook te lezen.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. De Israëlische Nationale Veiligheidsraad waarschuwt voor aanslagen op Israëliërs en Joden wereldwijd op woensdag 7 oktober. 3 jaar na de Hamas-aanslagen waarbij 1200 mensen omkwamen en 251 Israëliërs werden gegijzeld. Iran, Hamas en jihadistische groeperingen zien deze datum als mijlpaal. Reizen naar Jordanië, Qatar en Egypte worden afgeraden. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. De Europese Commissie wil het vetorecht van EU-landen beperken als de Europese Unie verder uitbreidt. Voor besluiten over onder meer sancties en energiebelasting zou voortaan een gekwalificeerde meerderheid voldoende zijn. Ook het starten en afsluiten van toetredingsonderhandelingen zou zo moeten kunnen. Alle lidstaten moeten wel instemmen met de wijziging. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. 1 aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
10: Land van Kuik. De 55 Plus Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.

0: De 55-plus show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Goedendag, vandaag hebben we een interview met de directeur van Omroep Land van Kuik, Raymond Jansen met een dubbele S.
2: Zo is dat.
1: Goedendag, Raymond. Hey. Raymond, je bent inmiddels al een paar jaar directeur van hoofdredacteur bij Omroep Land van Kuik. Ja, bijna 2 jaar, want je bent in januari begonnen.
2: Zeker, januari 2025.
1: Kijk, dat bedoel ik. En als je dan terugkijkt, wat trof je aan bij de Omroep waar je aan moest beginnen?
2: Nou, wat ik aantrof was eigenlijk wat je noemt een traditionele lokale omroep. Dus een omroep met alleen maar vrijwilligers. Met medewerkers die, hoe zal ik het netjes zeggen, geen 25 meer zijn.
1: Ja.
2: Zeg ik het dan, doe ik dan niemand pijn als
1: nee,
2: ik het zo formuleer?
1: Nee, helemaal correct.
2: En waar eigenlijk heel veel de nadruk lag op radio maken. Iets minder op televisie maken en heel weinig nadruk op echt het journalistieke aspect.
1: Oké, dan heb je de opdracht om het te professionaliseren, als ik het goed zeg. Hè?
2: Zeker.
1: Wat betekent dat concreet voor de luisteraars, kijker en lezer?
2: Nou, de gebruiker van Omroep Land van Kuik, om het zo maar even te noemen, die zal de afgelopen jaar in toenemende mate de nadruk hebben zien verschuiven naar nieuws, naar journalistiek. En dat is een opdracht vanuit het Rijk. De Omroep Land van Kuik is net zoals elke lokale omroep een publieke omroep. Hè. Dat betekent dat we gefinancierd worden met een bedrag uit het Rijk. Er is een mediawet die is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Die moet, ik geloof, over 2 weken door de Senaat. En dan is die ook helemaal rechtsgeldig. Die schrijft voor dat we in toenemende mate moeten gaan professionaliseren. Vooral op het vlak van de journalistiek. Dus als je het heel zwart-wit draait, minder plaatjes draaien en meer nieuws maken.
1: Nou. Oh. Je spreekt bij het bouwen van een stevig fundament in het begin van jouw carrière bij Omroep Land van Kuik. En ook voor de lokale journalistiek, zeg je al. Wanneer is het fundament volgens jou stevig genoeg?
2: Nou ja, dat is een goede vraag. In principe heb ik 3 jaar de tijd gekregen. Want in januari 28 dan is die nieuwe stelselwijziging rond. Hè. De mediawet, zodra die door de Senaat is, is het wet. Dus dan is die er al, dan bestaat die. Vanaf 1 januari 28 zal die wet ook echt gehandhaafd worden. Wordt er echt handen en voeten aangegeven. En vanaf dat moment, dan moet dat fundament staan. En het is nog geen 28, dus gelukkig hebben we ook nog even de tijd. Maar we zijn aardig op weg, heb ik de indruk. Ja.
1: Jij hebt ervaring bij RN7.
2: Klopt.
1: En dan heb je daar heel veel geleerd natuurlijk.
2: Ja.
1: Wat kun je daar bij Omroep Land van Kuik nog van gebruiken? Want er zijn natuurlijk nieuwe ontwikkelingen.
2: Ja, klopt. Ja. Kijk, ik heb natuurlijk een journalistieke achtergrond. Dus dat journalistiek voor mij een belangrijk gegeven is, ook in mijn werk. Dat was bij RN7 zo en dat is natuurlijk nu hier ook zo. Dus dat is iets wat ik sowieso meeneem. Maar het meenemen van mensen voor de plannen die je hebt, dat is wel iets wat ik heb geleerd bij RN7. Kijk, ik heb bij RN7 ook de fusie van de lokale omroepen naar 1 streekomroep gedaan. Nou, toen ik hier kwam was het al een streekomroep, hè, dus die fusie was achter de rug. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds mensen moet meekrijgen met je plannen. En dan kun je 2 dingen doen. Ik kan zeggen, we gaan dit en dit besluiten, want dat moet van de minister. Wat strikt genomen waar is, hè, want het is gewoon wetgeving. Of ik kan zeggen, we gaan dit en dit doen en dit is waarom. En dan kan ik uitleggen waarom ik denk dat een goede keuze is. Nou, ik kies nadrukkelijk voor die laatste optie, omdat ik denk dat als je mensen mee wil in een veranderproces, en veranderen doet altijd pijn, hè, dat niemand vindt het makkelijk om zomaar dingen die ze al heel lang doen, op die manier, hè, om die in 1 keer anders te moeten doen. Als je mensen wil meenemen in dat proces, dan zul je moeten uitleggen waarom je dingen doet. En dan moet je het grotere plaatje schetsen. En dan moet je ook kijken naar de persoon zelf. Nou, dat zijn dingen die ik wel heb geleerd bij RN7. En die ik hier ook echt wel heb kunnen gebruiken om te proberen die plannen duidelijk te maken.
1: Het is een behoorlijke opdracht. Want Land van Kuik heeft 33 kernen. Hoe zorg je dan ervoor dat het niet alleen in Kuik, Boksmeer en Graven de beelden komen, maar ook van de kleine kernen?
2: Ja, die vraag die zou ik bijna terug kunnen kaatsen. Hè? Want in principe hebben we natuurlijk, ja, ik geloof wel 60 vrijwilligers of zo, hè, rond in orde van grootte. Nou, die komen allemaal uit de verschillende dorpen. Dus sowieso moet je mensen betrokken houden. Hè, maar 33 kernen, dan vergeet niet, hè, het is de grootste gemeente van Noord-Brabant, hè, qua oppervlakte. Als je een Graaf in de auto stapt en je rijdt naar Maasheesten, dan ben je toch zeker wel 30, 35 minuten onderweg. Dus dat is nog niet zo makkelijk. En daar zit echt nog wel wat winst. Dus aan iedereen die luistert zou ik willen zeggen... woon je in de kleinere kernen en je hoort dus iets. App de studio, mail de redactie. Liever 10 tips waar we uiteindelijk niks mee kunnen... dan dat we er eentje missen, zeg maar. Dus het nieuws, voor het nieuws hebben we echt mensen nodig. Dus
1: jij hebt een journalistieke ondergrond, zeg je? Begin.
2: Ja.
1: Vertel eens, wat betekent dat?
2: Ja, ik heb ooit heel lang geleden iemand horen zeggen... journalistiek is een manier van leven, een manier van naar de wereld kijken. En dat is denk ik wel waar. Kijk, door heel veel met mensen te praten, hoor je wat mensen bezighoudt. Nou, voor een mooi voorbeeld, dat verhaal wat we gemaakt hebben... over die keurslager in Boksmeer, die dame in dienst had. Nou, was een tip van jou zelf, notabene. Dat heeft het landelijke nieuws gehaald. Hè? Dus en het feit, als jij mij dat niet had verteld... was dat bolletje niet gaan rollen, was het via Omroep Brabant niet bij de NOS terechtgekomen. Maar het is wel bij ons begonnen. Nou, dat soort geluiden, en dat is denk ik ook de kern van wat lokale journalistiek kan zijn... dat soort geluiden die zijn ontzettend belangrijk om op te pikken. Er zit alleen één ding bij. Hè? Kijk, dingen die mensen bezighouden is niet per se journalistiek nieuws. Hè? Dus je moet ook proberen een onderscheid te maken tussen dingen die... Ja, en waar je zorgen om maakt en wat je daar uiteindelijk mee kunt. En als je daar niks mee kunt als journalist... dan kan ik wel opschrijven dat jij je zorgen maakt omdat het hard gereden wordt. Maar als daar uiteindelijk niks... als we daar geen goede oplossing voor hebben... Dan is dat niet per se nieuws. Dus ik probeer maar te zeggen, je moet altijd iets waar je mee komt... een onderwerp, een tip, dat moet ook nog journalistiek aan te pakken zijn. En dat is nog wel eens... dat is het verschil tussen weten wat nieuws is en weten wat journalistiek is. Snap je?
1: Ja, ik heb nog één klein vraagje en een kort antwoord. Ja. Je zegt dat je kernen bij elkaar wil verbinden. Maar hoe ga je dat journalistiek dan doen?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Kijk, die kernen die zijn, aparte gemeenschappen. En die opdracht die ligt deels bij de gemeente zelf. Hè? Want van 3 gemeentes, van 5 gemeentes naar 1 gemeente gaan... daar ligt er ook voor een gemeente zelf een taak om die mensen te verbinden. Maar als wij kunnen laten zien dat we voor de hele gemeente zijn... en niet alleen voor Graven, Boksmeer en Kuik, zoals jij zegt... en als we daar ons best voor doen door ook daar zichtbaar te zijn... ook daar het nieuws op te halen... dan denk ik dat we in ieder geval kunnen bijdragen aan de verbinding.
1: Ik zal je vertellen, en dan gaan wij een muziekje draaien... En trouwens, we moeten nog eens vragen welke muziek jij leuk vindt.
2: Ja,
1: maar ik weet dat Welzijn Ouderenland van Kuik is echt volop bezig al om mensen te betrekken bij de omroep als interviewer voor mensen in de omgeving. Dus Welzijn Ouderenland van Kuik doet al behoorlijk veel om
2: zeker.
1: Van Maasees en Overloon en Vierlingsbeek, want die zijn nog heel erg georiënteerd op Venray, dat die bij deze omroep moeten komen.
2: Ja, nou dat is heel goed. En dat kun je betrekken op de omroep, maar dat kun je ook betrekken op het verenigingsleven, op de voetbalclubs, op noem het allemaal maar.
1: Absoluut. We gaan naar een stukje muziek luisteren en dan gaan we direct verder met professionals. En

0: De 55 Plus Show. Samen lachen, leren en luisteren. Voor iedereen boven, maar ook onder de 55.
1: Die hoort het, onder de 55. Dit is Stichting Welzijn Ouderlandverkuik. En we hebben nu aan het woord als de directeur van Omroep Landverkuik, Raymond Jansen. En we hebben al een blokje gehad, dus heb je die gemist, dan luister je gewoon dinsdagavond weer. En anders luister je zondags weer. Het kunt altijd bij uitzending gemist een keer terugkijken. En we hebben het nu over professionals en vrijwilligers. Nou, ik denk dat het wel een heel belangrijk blokje is. Want oorspronkelijk heb jij een keer geschreven, of nadrukkelijk gezegd, van een team van vrijwilligers en professionals maken. Mm-hmm. Een hele uitdaging.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, als je goed kunt uitleggen welke taak je hebt, hè, en hoe je je tot elkaar kunt verhouden. Bijvoorbeeld door als tipgever naar de professionals, hè, naar de redactie te komen. Dan denk ik dat je elkaar best wel kunt aanvullen. Het is alleen wel zo, ja, het is even zoeken. Het is even wennen. Hè? En niet iedereen vindt dat meteen even leuk. Hè? En dus ook dat is weer eigenlijk wat ik net ook zei. Hè? Kijk, ook dat is een kwestie van uitleggen wat het doel is van wat je aan het doen bent.
1: Raymond, in de tekst van jouw benoeming staat dat Omroep Landverkuik werkt met vrijwilligers en professionals. Maar welke plaats krijgen de vrijwilligers daarin dan? Want ja, de televisie, daar werken de vrijwilligers, dat gaat erg goed als ik het zo zie. Maar hoe zit dat met de vrijwilligers die jarenlang overdag radioprogramma's gemaakt hebben? Blijft daar nog ruimte voor? Of misschien ook overdag en niet alleen maar in het weekend?
2: Ja, we hebben er natuurlijk vorig jaar voor gekozen om de radioprogrammering horizontaal te maken, zoals we dat noemen. Hè. Dus dan weet de luisteraar waar die aan toe is, dat hij op een bepaald tijdstip altijd een bepaald programma kan beluisteren. Daar zijn we nog niet helemaal, hè. Want de twee programma's die we op de dag hadden geprogrammeerd, die bestaan allebei niet meer door wisselende omstandigheden. Dus daar hebben we nog wel wat dingen in te halen. Aan de andere kant zeg ik ook meteen erbij, met het oog op die stelselwijziging zitten er echt wel wat dingen aan te komen die we ook allemaal nog niet weten. Er gaan veel dingen veranderen en dat zal zomaar ook invloed kunnen hebben op radio. Dus ik verwacht ergens begin halverwege november dat ook echt, zeg maar, duidelijk wordt hoe de praktische invulling van die mediawet zal zijn. He, want die wet, dat is natuurlijk gewoon de wetstekst. Maar wat daarbij komt is ook van hoe ga je ermee om? Waar vroeger hadden we op de radio de ICE-norm. Hè? Of is het ECI, kon ik nooit onthouden. Ja. Informatie.
1: Cultuur en educatief.
2: Precies. Nou, dat was een norm. Dan moest een uur radio aan een bepaalde criteria voldoen. Nou, zoiets komt er wel voor in de plaats. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, dat weten we nog niet.
1: Het is wel spannend, want ik zal je vertellen, ik ben vrijwilliger, Martin ook, en zo zijn er meer. En ik heb jarenlang met veel plezier radio gemaakt. Heeft mijn programma straks nog toekomst?
2: Ja, dat weet ik dus niet. Ik ga er vanuit van wel, omdat radio natuurlijk wel gewoon hoort bij de mediamix die we hebben als omroep. Hè. Een omroep maakt nu helemaal ook radio en televisie. Hoewel de nadruk ligt op online, op de website. Want dat is wel wat ook voorgeschreven wordt. Wil ik radio zeker niet afschrijven. En ik was net eigenlijk aan het vertellen, kijk, we hadden die dagprogrammering horizontaal gemaakt vanwege de herkenbaarheid voor de luisteraar. Het is ook zo dat als je advertenties verkoopt, dat je makkelijker advertenties kunt verkopen op een herkenbare programmering dan een plukje hier en een plukje daar.
1: Dat
2: klinkt oneerbiedig, zo bedoel ik het niet. En daarom hebben we toen een aantal programma's naar de avonduren en naar de weekends verhuisd. Nou, we zijn er nog niet wat dat betreft. En daar moeten we ook echt naar gaan kijken. Dus ik ben zelf groot liefhebber van radio. Dus ik wil het zeker niet afschrijven. Maar ik wil wel, voordat we beslissingen nemen, afwachten hoe het er straks echt uit gaat zien.
1: Want ik zie ook, en ik hoor ook, en ik zie ook, en ik lees ook, dat er tussen 4 en 6 een programma op vrijdagmiddag gekomen is.
2: Zeker.
1: En voorheen hadden we Stichting Welzijn Ouderland verkuikt. Dat was op de vrijdagmorgen.
2: Klopt.
1: Dat was altijd de vrijdagmorgen. En nu komt er een nieuw programma op vrijdagmiddag tussen 4 en 6.
2: Ja.
1: Dan denk ik van ja, waarom niet?
2: Waarom niet wat?
1: Stichting Welzijn Ouderland verkuikt op vrijdagmorgen gewoon rechtstreeks.
2: Nou, omdat we op werkdagen tussen 4 en 6 nog een gepresenteerd programma hebben. Er zit van maandag tot en met donderdag zit Jan Debe daar met zijn eindemiddagshow. En eigenlijk elke grotere omroep heeft op vrijdagmiddag een apart vrijdagmiddagprogramma. Hè? BNR heeft een Friday Move. En al die commerciële stations hebben vaak echt een programma dat wat meer naar het weekend toe werkt. En daarom hebben we ervoor gekozen om een programma te maken, Het Land aan Tafel, wat ook een beetje naar het weekend toe werkt.
1: Ben je een beetje bang dat die mensen dan niet professioneel genoeg met journalistiek?
2: Nee, het heeft er niks mee te maken. Het heeft er echt niks mee te maken. Okay. Waar het mij om te doen is, is dat die programmering op werkdagen, hè, dus de drive-time uren zoals we dat noemen, hè, de uren dat mensen in de auto zitten en naar hun werk of naar kantoor of naar huis rijden, dat dat herkenbare blokken zijn. Maandag tot en met donderdag, Jan Debe, vrijdagmiddag, het land aan tafel met Patrick Huisman, Erik Dankbaar. Vanmiddag ook weer trouwens.
1: Ja, ja, precies. Ramon, en dan gaan we direct weer naar een plaatje luisteren. Heel eerlijk, is er in jouw toekomstbeeld van de professionalisering van de streekomroep nog voldoende ruimte voor vrijwilligers die gewoon overdag ook een radioprogramma zouden kunnen maken?
2: Dat is heel specifiek. Overdag zeker, als dat horizontaal kan. Absoluut. Dus als er een vrijwilliger opstaat die zegt, ik wil elke ochtend van 6 tot 9 op drivetime de ochtendshow presenteren, dan gaan we maandag koffie drinken als die er is. En zo zijn er wel meer mogelijkheden. Maar ik vind het criterium van horizontale programmering vind ik daarin wel belangrijk. Ja, ja. Dat is één aspect. Het tweede aspect is, ook dat staat in de nieuwe mediawet. Professionaliseren betekent beter worden. Beter worden betekent dat je een andere kwaliteit kunt leveren. En die kwaliteit die moet ook gevraagd mogen en kunnen worden aan de vrijwilligers. Dus ook vrijwilligers die bijvoorbeeld een belangrijk uur een programma zouden willen maken, ook zij moeten voldoen aan een bepaalde standaard. Ja. Zeker. Yeah. Ja.
1: Oké, nou gaan we weer naar een stukje muziek luisteren. Dankjewel.

0: Muziek van toen. De verhalen van nu. De 55 Plus Show. Omroep Land van Kuik.
1: Goedendag luisteraars. We zijn in gesprek met de directeur van Omroep Land van Kuik, Ramon Jansen. En we hebben al diverse onderwerpen gehad. En nu gaan we het over hebben over onafhankelijkheid en de toekomst. Je vindt journalistieke lokale, zo moet ik het zeggen, hè, vind je erg belangrijk.
2: Ja.
1: Maar Omroep Land van Kuik volgens jou ook de waakhond worden van de lokale politiek.
2: Zeker. Zeker. En dat moeten we. Dat is eigenlijk de taak van de lokale omroep altijd al geweest. Maar omdat het, omdat de financieringsstroom geregeld was, zeg ik dan maar heel even heel abstract, via het Rijk, via de gemeente naar de lokale omroep, was die onafhankelijkheid moeilijk te zoeken. Want als je aan de ene kant geld krijgt van een wethouder die ook moet controleren of hij zijn werk wel goed doet, ja, dat is ingewikkeld.
1: Mm-hmm.
2: Nou, onderdeel van die stelselwijziging is dat het geld straks direct vanuit het Rijk, dus direct vanuit Den Haag, naar de lokale omroepen komt. Dat betekent dat die gemeentes daar helemaal tussenuit zijn. Dat maakt het makkelijker om kritisch te kunnen zijn naar de politiek, naar een college, naar een burgemeester, naar een wethouder. En makkelijker om te kunnen zeggen, jullie doen het niet goed en daar moet verbetering in komen. Want dat is natuurlijk gewoon primair de taak van de journalistiek, om ook die lokale democratie te bewaken.
1: Maar is het nog altijd de taak van de journalistiek om dingen die niet goed gaan of waar discussies over zijn aan te kaarten? En nooit eens projecten die goed gaan of die eens in een schijnwerp te zetten?
2: Volgens mij zeker. Dat gebeurt denk ik ook.
1: Maar meestal hoor ik alleen maar dat ze niet mee eens zijn, dat ze niet uit kunnen komen en dat die aan de kant gezet wordt en dat die partij uit elkaar gevallen is en ja, dat ze niet samenwerken.
2: Maar is dat de schuld van de journalistiek of van de politiek zelf?
1: Ja, jullie schrijven het.
2: Ja, maar de politiek veroorzaakt het. Hè? Nee, kijk, natuurlijk moet er een goede balans zijn tussen goed nieuws en slecht nieuws. Want als we, zeker in deze tijd, als de hele wereld in brand staat, alleen maar negatieve berichten lezen, dan worden we ook ongelukkig van. Daarom gaan we vandaag bijvoorbeeld ook bellen met een elektricien uit Kuik uit mijn hoofd, die aan een wereldkampioenschap heeft meegedaan en daar een hele grote prijs heeft gewonnen. Dat soort berichten maken we ook. En die vinden we ook belangrijk. Of ja. Een groter interview dat collega Dion heeft gemaakt met pastoor. En dat was leuk geweest als ik zijn naam even groot.
1: Ja,
2: ik ben zijn naam even kwijt. Maar een heel mooi verhaal heeft gemaakt over een pastoor die eigenlijk geen pastoor wilde worden, in Afrika heeft gewerkt en teruggekomen is. Prachtige verhalen. Dus die moeten we ook maken.
1: Ja.
2: Maar een deel van de taak van de journalistiek is ook kijken wat gaat er niet goed. Want als wij als inwoners van Land van Kuik niet in het gemeentehuis kunnen kijken en niet weten wat daar besloten wordt, dan kan alles. En ik zeg niet dat het fout gaat, maar dan kan er wel alles. En het is de taak van de journalistiek om daar kritisch op te zijn.
1: Nou, daar sluit wel mooi aan op mijn volgende vraag. Als de gemeente een besluit neemt waar jij als hoofdredacteur daar helemaal niet mee eens bent, ga je dat ook tegenin?
2: Nee, want ik ben als hoofdredacteur geen enkele actieve partij in de politiek. Ik ben alleen maar als hoofdredacteur het chefje van een aantal redacteuren waarvan wordt verwacht dat zij die politiek kritisch volgen. He, en wij hebben sinds januari Patrick Huisman aan boord. Patrick is een hele ervaren politiek verslaggever. Ik heb zelf ook wat ervaring in de politieke journalistiek. En die gaan wij dan onafhankelijk mogelijk proberen zo'n besluit te benaderen. En onafhankelijk, zeg ik even met opzet, dat is iets anders dan neutraal, hè, of objectief. Want objectiviteit, dat bestaat niet. Hè. We vinden allemaal dingen. En objectiviteit, dat zijn ook keuzes. En neutraal kan al helemaal niet. Dat vind ik van die moeilijke termen. Het belangrijkste kenmerk van journalistiek is de onafhankelijkheid. Dus ik ben geen lid van een politieke partij als journalist. Of ik heb niet een belang bij een andere maatschappelijke club. Als ik journalist ben, dan moet ik onafhankelijk kunnen opereren naar elke partij, of het nou de SP is of Forum voor Democratie, en alles daartussenin, dat moet dezelfde manier benaderd worden.
1: Ja.
2: Betekent niet dat ze op dezelfde manier aandacht krijgen, omdat partijen die kleiner zijn vermoedelijk wat minder aandacht krijgen dan partijen die wat groter zijn. Maar we maken altijd onafhankelijke keuzes.
1: Dat maakt het iets gemakkelijker voor het geld. Want in tweede, nee, nou het zo stellen. Jij zei straks een keer van, we zijn niet meer afhankelijk van de wethouder in verband met het geld.
2: Mm-hmm.
1: Vertel even, hoe zit het met het geld van de...
2: Nou, vroeger was het zo dat het geld voor de lokale omroep uit het gemeentefonds kwam. Dat kwam bij BZK, hè, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwam dat. En dat werd doorgestuurd via de gemeente. Nou, die gemeente die moest dat dan doorsluizen aan de lokale omroep. Maar die deed dat niet altijd, of die deed het niet altijd helemaal. Of, nou ja, en bovendien, daar staat dan een soort afhankelijkheidsrelatie af. Daar willen we vanaf. Nou, met die professionalisering is ook gezegd, er moeten betaalde krachten kunnen komen. Nou, daar moet je geld voor hebben, want anders kun je geen salarissen betalen. En dus is gezegd dat moeten wat grotere bedragen voor gereserveerd worden. Uniek in Europa. Nergens in Europa is op dit niveau de journalistiek nu zo geborgd met een mediawet, met een stelsel dat daar speciaal voor aangepast is. Echt uniek. Dus dat we dit hebben is sowieso al winst. En dat geld dus dan straks op dezelfde manier komt als Omroep Brabant zijn geld krijgt of de NOS zijn geld krijgt, dat is alleen maar winst. Want dan wil je ook en wel voor wat voller aangezien. En je weet dat je in ieder geval niet een soort van afhankelijkheid hebt van die wethouder die gaat over jouw portefeuille.
1: Ja, ja. Vanaf 2028 verandert er erg veel voor de lokale en regionale omroepen. Wat gaat de inwoner van Landverkuik daar daadwerkelijk van merken?
2: Nou, die gaat meer en betere verhalen op radio en televisie en op de website voorbij horen komen. Dus alle kanalen waarop we nu actief zijn, daar wordt gewerkt aan professionaliteit. Dus er komen meer betere verhalen, professionele verhalen. Moeten dat per se professionals zijn? Nee, maar de basis voor de journalistiek moet gelegd worden door een aantal. Bij ons zijn dat vier mannen helaas alleen nog maar die daar

0: in Facebook, dan missen we de helft van het bezoek, bij wijze van spreken. Ik heb de cijfers niet helemaal paraat, maar een groot deel klikt op een linkje op Facebook om op onze website te komen. Dus mm-hmm. dat is sowieso een belangrijk aspect daaraan. Dus die carriers, zoals we dat noemen, hè, de manieren waarop we op de website komen, ja, die blijven wel belangrijk. Hoe de rol van radio en televisie eruit gaat zien, ja, daar moeten we echt dus nog even wachten tot die praktische invulling van die wet eruit.
1: Ja, want je zegt wie de jeugd heeft in de toekomst.
0: Zeker.
1: Met andere woorden, hebben jullie ook projecten, of gaan jullie project opstarten richting op de jeugd? Gaan jullie naar scholen toe?
0: Ja,
1: of?
0: Ja, nou, wat we gaan doen is in ieder geval, kijk, de grootste doelgroep waar iedere lokale omroep zich op moet gaan richten is de leeftijd 35-65. Nou, ik maak mezelf wijs dat als je 65 bent en je wordt 66 en je bent al luisteraar van deze omroep, dan blijf je wel, denk ik. Want dan weet je wat je krijgt. En als dat je aanstaat, dan blijf je wel luisteren. Dus het grootste aandachtspunt zal in aanloop naar 28, maar zeker na 28 ook zijn, om te kijken, kunnen we die luisteraar van pak een beetje 2034 er ook bij krijgen. Nou, die vertonen een heel ander gedrag wat betreft de mediaconsumptie. Die kijken amper lineaire televisie. Radio luisteren doen ze alleen als ze in de auto zitten, als dat niet ook al Spotify aanstaat, ja, et cetera. Dus we zeggen, eigenlijk moet je daar unieke content van maken. Ja, dus bijvoorbeeld content die niet liggend is, zoals een televisiescherm, maar staand is, zoals je mobiele telefoon. Nou, als je een videootje maakt die staand is, dan moet je een ander kader maken dan wanneer je een liggende. Dat soort dingen, daar denken we over na. Om bijvoorbeeld ook, ja, via Instagram of TikTok of dat soort kanalen, om daar, zoals we dat noemen, unieke content voor te maken. Dus ook met onderwerpen die jongeren aanspreken. In plaats van alleen maar onderwerpen die misschien wel niet interessant zijn voor die doelgroep, voor die luisteraarsgroep.
1: Nou, dan komt de vraag die zeer moeilijk te beantwoorden is. Misschien beantwoord je hem ook wel, neem niet. Als je 5 jaar vooruit kijkt, hoe zie je de omroepland van Kuik dan?
0: Nou, dan zie ik in ieder geval een stevige organisatie. Hè? Want we hebben het nu eigenlijk alleen nog maar over wat de luisteraar, de kijker, de gebruiker ziet. Maar er gebeurt achter de schermen natuurlijk ook een boel. Hè? Want ik ben ook bezig samen met mensen om een bedrijf te bouwen. Hè? En dat klinkt heel theoretisch, maar ja, het heeft ook te maken met salarisadministratie, ziekteverzuim, noem het allemaal maar op. Huisvesting, wie maakt de prullenbakken leeg? Nou, hele praktische dingen komen er ook bij kijken. Ja. Dus ook daar wordt aan gewerkt. Dus dat fundament dat moet steviger worden. Ja, en het bereik, hè, met 90.000 inwoners die in een fusiegemeente wonen, hebben we echt nog wel wat winst te behalen. En daar moeten we en die jongere doelgroep bij hebben. En dan moeten we ook die groep die we nu hebben op een goede manier blijven bedienen. Dus daar zit de groei. En daar zitten ook de mogelijkheden.
1: Oké. Onze laatste vraag.
0: Ja.
1: Raymond,
0: ja,
1: wanneer zeg jij, nu hebben we bereikt wat we wilden bereiken, en kunnen de inwoners van Land van Kuik zeggen, dit is onze omroep?
0: Nou, dat zijn eigenlijk twee vragen. Hè? Want wanneer ik het vind en wanneer de inwoner dat vindt, dat kan wel een heel ander uitgangspunt zijn. Kijk, die inwoner die is een mediaconsument. Ik ben niet die doorsnee. Ik woon niet in deze gemeente. Daar vind ik nog niet het grootste bezwaar. Maar ik ben natuurlijk journalist van huis uit. Ik lees op zaterdag 4 kranten. Dus ik ben geen doorsnee gebruiker. Maar als de inwoner van Land van Kuik berichten leest die hem raken, die op hem van toepassing zijn of op haar van toepassing zijn, waarvan hij ook bijblijft van, hey, verrek, dat is gemaakt door Omroep Land van Kuik. Dan ben ik wel blij. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld Omroep Brabant. Ja, Brabant is geloof ik de tweede provincie van het land qua oppervlakte. Die zijn natuurlijk amper in deze regio. Ik hoop niet dat ze luisteren, dan worden ze boos op me misschien. Maar
1: je hebt heel veel samen dingen.
0: Doen ook samen dingen, dat is waar. Maar heel veel van wat zij doen gebeurt niet in onze gemeente. Dus met andere woorden, als een doorsnee inwoner van Land van Kuik doorheeft dat wat wij maken veel meer betrekking heeft op hun directe leefomgeving dan wat bijvoorbeeld Omroep Brabant, laat staan, de NOS maakt, nou, dan ben ik wel heel tevreden, ja. Okay. Maar daarin kun je natuurlijk altijd groeien. En dan is eigenlijk, mijn opdracht is vooral, zet een professionele organisatie neer waarbij journalistiek belangrijk is. Nou, dat vind ik dan een mooi uitgangspunt. En als dat dan over 5 jaar, god, dat is een hele tijd ook nog wel, hè? Als dat dan met alle kanalen is die we nu ook gebruiken, dan is dat meegenomen. En als dat niet zo is, dan zal er een reden voor zijn om dat niet meer zo te doen.
1: Oké. Hey, mag ik jou heel hartelijk danken?
0: Zonder dank.
1: En dan spreken we elkaar binnenkort een keer. Nou, dat gaat over maanden heen dan. Maar dan horen we hoe het er echt voor staat, hè?
0: Absoluut. Nou, ik heb niks gejokt, hè. Dus wat ik nu verteld heb, zo staan we er ook echt voor.
1: Ja, maar...

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust. Ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Een goedemorgen, Mientje.
3: Ja, goeiedag, Henk.
2: Ja, ik moet goeiedag zeggen. Maar goed.
3: En Martin ook wel, want die zit natuurlijk ook.
2: Martin is er altijd bij. Zonder Martin ga ik niet deur, hè?
3: En al diegenen die natuurlijk zitten te lusteren.
2: Precies. Hé, ik zag dat jij jouw verhaaltje heel mooi ook in de Boeksmeersweek wil dat staan. Zeg
3: ja,
2: je goed?
3: Ja, dat is de traditie. Dat,
2: ja, want er stonden er vier in op rij.
3: Ik heb iedere 14 dagen dat... en dat afspraak is ook om dat in dialect te blijven doen. Dus toen ik met pensioen ging bij de omroep... werd ik door de redactie benoemd als huisdichter.
2: Kijk,
3: dus op één voorwaarde dat het een dialect is.
2: Leuk.
3: Maar ze hadden een foutje gemaakt. Ik weet niet of je dat gezien had.
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb wel moeite om dat dialect te lezen.
3: Maar bij het gedicht waaronder mij stond... daar hebben ze heel per ongeluk, wie het overgetikt heeft, weet ik niet... maar daar hebben ze mijn openingszin... hebben ze in het Nederlandse gedicht erboven gezet. Dus dat...
2: Oh. Nee, heb ik inderdaad niet gezien. Nee,
3: ja,
2: nee. Ja. Ja, maar je bent natuurlijk super scherp in.
3: Ja, zeker.
2: Ik ben zeer benieuwd wat we vandaag te horen krijgen.
3: Nou, rondvlucht boven Boeksmeer. Vanaf hoog turen mijn ogen, zoeken tussen groen en steen. De plets waar ik als kind vliegerde, rende in de wind. Ik zie de trein van iedere keer. De haan op de toren van de kerk, die schittert in de najaarszon. Waar wierop zie ik de Maas en het Veer. Schepen liggen zij aan zij in de sluis. In Zambik herken ik het oude kloosterhuis. In Marseille de fabriek, nou poppenhuis clean. En waar wierop, dan moet toch echt de dierentuin zien. Ik zie de meulen waar Riekevoort zo trots op is. Visvijver de sprong in een mens die er vist. Ik zie de dorpen. Ieder met zijn eigen pracht. Gemeentegrens waar ons het leeën waagt. Dan zie ik het gemeentehuis van Boeksmeer verstoon. De weier, de oude gracht met zijn geule eenden. Hoog boven verlang ik naar beneden. Om terug naar mijn mooi Boeksmeer te gaan.
2: Heel mooi, heel mooi. Want ja, ik denk dat het inderdaad precies zoals jij het omschrijft. Dat het er fantastisch uitziet als je dat inderdaad zo van boven allemaal zou kunnen zien.
3: Ja, inderdaad. En ook wel blij als je beneden bent.
2: Zo is het. Hey, hartstikke fijn bedankt. En nog een hele fijne dag en week. En tot de volgende keer.
3: Ja, jullie ook allemaal. Houdoe.
2: Dag Mientje, bedankt hè. Dag.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zijn steun uitgesproken voor het Surinaamse voetbalelftal na racistische incidenten tijdens de Nation League-wedstrijd tegen Guatemala. Volgens Brian Tevreden, directeur voetbalzaken van de Surinaamse Bond, waren er de hele wedstrijd apengeluiden te horen in Guatemala-stad. De wedstrijd werd niet stilgelegd en het antidiscriminatieprotocol werd niet toegepast. Doelman Lionel Mepassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mepassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. Separatisten van het Azawad Liberation Front hebben zich teruggetrokken uit de noordelijke plaats Kidal in Mali na luchtaanvallen van de strijdkrachten. De groep noemt het een tijdelijke maatregel. Pro-regeringstroepen en Russische strijders zijn Kidal binnengetrokken. Het FLA veroverde de plaats een half jaar geleden, waarbij de minister van Defensie werd gedood. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Goed drukwerk maakt het verschil voor uw bedrijf, evenement of organisatie. Van opvallende flyers en stijlvolle brochures tot professioneel drukwerk op maat. Lokaal gemaakt, duurzaam geproduceerd en altijd met oog voor kwaliteit. Kies voor My Drukwerk. Spoorstraat 40 in Boksmeer. My Drukwerk. Duurzaam gedrukt, professioneel gemaakt.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. We gaan terug in de tijd. Welkom. Je luistert naar Gouden Ouwe met Henk Ermers. Geniet van deze Gouden

hele goede avond en wat fijn dat jij weer luistert naar dit uurtje Gouden Ouwe. De oudste komen ditmaal uit 1964, dus heerlijk gaan genieten. En waar ik mee begonnen ben, dat is er eentje uit 2001. En dat was natuurlijk Atomic Kitten met Hool Again. Oeps, dat is eigenlijk ook alweer 25 jaar geleden. Dus die uit 1964, die zijn alweer 62 jaar oud. Dus niet te lang praten. Twee platen uit 1964, eentje uit 1995. Dave Clark 5, Grumpy en deze van Dionne Warwick en haar Anyone Who Had A Heart. Met deze plaat had zij haar grote doorbraak als zangeres.

Bits and Pieces. Het is een nummer van Dave Clark 5 uit 1964. Deze Britse beatgroep uit de 60s. Het werd een grote hit. De nummer 2 in het Verenigd Koninkrijk. Nummer 4 in de Verenigde Staten. Ook een vierde plaats in Nederland. Daarvoor Gompie met Alice. Het nummer is gebaseerd op een lied van Smokey, Living Next Door to Alice. En kreeg een expliciete, grappige twist, kreet, Who the Fuck is Alice? In Nederland stond het 4 weken op nummer 1 en het werd een grote hit in andere landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Zwitserland. Direct de Bee Gees, Chris Andrews en een heerlijke sound van Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: I am the god of hellfire and I bring you...
2: Een gouden ouwe.

My World 1972. De Bee Gees, een plaat die het wereldwijd erg goed heeft gedaan. Chris Andrews met Who It Concern. Het was een van zijn eerste hits. Daarna volgden er nog vele meer. Onder andere, dat was wel een hele erg grote, Yesterday Man. Er staan nog meer van deze heerlijke klassiekers te wachten. Wat dacht je van de Kelly Family, Dave Barry en Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain? De betekenis van het lied is natuurlijk niet wie de regen gaat stoppen, maar over wie stopt eindelijk de aanhoudende stroom van ellende, verwarring.

Kelly Family met David Song, Who Come With Me. Een internationale hit uit 1979 en in Nederland sloeg hij enorm aan. Dave Barry met The Strange Effect, geschreven door Ray Davies van de groep The Kinks. En het werd een wereldhit, The Move. Ik zie dat er nog een file staat, dus snel verder met The Guess Who. En ditmaal zal de start zijn van Dave D, Doji Big Mick en Tits.

kijken, gouden oude The Move met Flowers in the Rain. Daarvoor hoorden ook The Guess Who met American Woman. Het is een Canadese rockklassieker uit 1970. En het werd een grootste hit. Kennen we Matt Bianco nog? Maar er komt eerst een plaat van The Police met Spirit in the Material World.

Whose side are you on? Matt Bianco, een stijlvolle pop, jazz, funk track was dat in 1984. We gaan weer richting het einde van het programma, dus dat betekent dat we afgesluiten. Ik ga mijn best doen om er nog twee plaatjes in te persen. En dan zie ik u direct weer, of dan hoor ik u direct weer, na 9 uur terug. En dan ben ik er met Hollands Glory. Tot zo!

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De coalitie is verdeeld over de financiering van de nieuwe vermogenswinstbelasting in box 3 die vanaf 2028 ingaat. D66, CDA en ChristenUnie steunen het aanpakken van papieren schenkingen als dekking, maar de VVD weigert dit. Daarnaast verzet een kamermeerderheid zich tegen de geplande inkomstenbelastingverhoging van 8 miljard euro. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. Doelman Lionel Mpassi speelde namens Congo op het WK en in kwalificatiewedstrijden, terwijl hij niet speelgerechtigd was. De FIFA greep niet in vanwege politieke redenen, meldt Le Monde. Mpassi, die in Franse jeugdelftallen speelde, ronde zijn overstap naar Congo nooit volledig af. Congo verloor in de 16e finales van Engeland. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Internet dat altijd werkt. Telefonie zonder gedoe. En een cloudomgeving die moeiteloos met uw bedrijf meegroeit. En hapert er toch iets? Dan staat OneVoice direct voor u klaar. OneVoice is de complete ICT-partner voor uw bedrijf. Eén aanspreekpunt. Alle oplossingen altijd dichtbij. OneVoice. Uw bedrijf, onze zorg. U vindt OneVoice aan Bijsterhuizen 3030 in Wijchen.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Een huis kopen of verkopen? Maak een goede start. Startmakelaars begeleidt je persoonlijk en deskundig van de eerste stap tot de sleuteloverdracht. Kom langs aan de Rochstraat 21 in Grave of kijk op startmakelaars.nl. Startmakelaars. Een nieuwe woning begint bij Start.

0: Omroep Land van Kuik met Hollands Glorie. Geniet van deze favoriet.
1: Door kapotgeschoten straten, zonder vader, zonder land.

Het is weer 9 uur geweest, dus start ik met Hollands Glorie. Goedenavond allemaal en wat fijn dat jij weer luistert. Vanavond weer zeer verrassende muziek. En deze is alleen gemaakt door Hollanders vanavond. Ik ben begonnen met een van de mooiste platen van Marco Borsato, De Speeltuin. Het aangrijpende nummer uit 1998. Het was trouwens de B-kant van Het Water. Zometeen muziek van Klein Orkest, De Drieërs. En een nummer van The Two Brothers on the Fourth Floor. Never Alone uit 1993. Het was een van hun grootste hits.

2003. Deze band heeft wel een link gehad met het programma Idols. En een grootste hit was Cruel Man. We hoorden ook een plaat van Dr. Anders P. En dat werd een hitje. Maar het lied was eigenlijk geschreven voor een themamuziek voor een tv-serie. Er komen trouwens nou meer bekende platen aan. Rob de Nijs, Bluff en een heerlijke meezinger van Benny Nijman en zijn Ik Weet Niet Hoe.

0: They called me the devil's son.
1: Teddy Vera, the devil's son uit 2013. En plaats na zijn grootste hit Rollercoaster. Frederik Spicht met Mijn hart kan dat niet alleen uit 1998. Muziek geschreven door Huub van der Lubbe van de groep De Dijk. Direct Doe Maar en deze van Patermoes Koen. Kent u die nog? Roodkapje 2.0.

0: Doe Maar, Small Verliefd uit 1981, een van hun vele hits. Maar ik zie dat ik weer richting de klok van 10 ga. Dus nog een plaat, en deze is van Frank Boeij.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Wij zoeken nieuwe collega's bij Opticool. Ja, misschien zoeken we wel jou. Ben jij technisch? Hou je van aanpakken? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Kom dan werken bij Opticool in Kuik. Al meer dan 10 jaar zijn wij de expert in een comfortabel binnenklimaat. Met vakmanschap, scherpe prijzen en topservice. Dus, ben jij klaar voor iets nieuws? Bel Opticool in Kuik voor een afspraak. Of stuur ons een bericht via opti-cool.nl. Opticool uit Kuik. Slim comfort het hele jaar door. En misschien is Opticool binnenkort jouw nieuwe werkplek.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een CDA-motie om over 4 jaar 130.000 burgerreservisten op te leiden. Deze vrijwilligers moeten bij grote crisis chaos voorkomen, vooral in de eerste 3 dagen. Ze worden getraind in techniek, logistiek en veiligheid. Het kabinet stelt oefenterreinen en lesruimtes van Defensie kosteloos beschikbaar. Onderzoekers van cybersecuritybedrijf Modat hebben tijdens een cybertop in Den Haag bekendgemaakt dat ruim 8500 besturingssystemen van Europese wind- en zonneparken via internet toegankelijk zijn, verspreid over 35 landen. In Nederland gaat het om ruim 140 systemen. Bij sommige systemen was volledige controle mogelijk, inclusief knoppen voor start, stop en reset. Teksten welke gegenereerd zijn door ChatGPT krijgen de komende weken een onzichtbaar watermerk in de Europese Unie. OpenAI voert deze maatregel in om te voldoen aan de Europese AI-verordening. Die vereist dat de AI-gegenereerde teksten machinaal herkenbaar zijn. Een detector controleert het statistische signaal in woordkeuzes. Concurrent Anthropic kondigde dit al aan in augustus voor chatbot Claude. De Iraanse regering riep de Franse ambassadeur Pierre Cochard op het matje vanwege buitensporig politiegeweld tegen demonstrerende scholieren in Frankrijk. Bij de protesten raakten 215 betogers gewond. De Amerikaanse president Donald Trump weet de onrust aan massale immigratie en de islam als onderliggende oorzaken van de problemen. En dan het weer nog. Vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. In het land van Kuik is er ondanks recente regenval nog steeds sprake van droogte met uitzonderlijk lage grondwaterstanden. Dijkgraaf Mario Jacobs waarschuwt voor mogelijke extreme regenval en wateroverlast. Waterschap A en Maas werkt aan maatregelen om het gebied beter bestand te maken tegen deze schommelingen. Ook pleit hij voor een verplicht waterlabel voor woningen. De Nationale Reddingvloot houdt op zaterdag 10 oktober een landelijke oefening bij de Kraaienbergse plassen in Land van Kuik. Twee pelotons oefenen met meer dan 40 vaartuigen op evacuatie en hulpverlening bij hoogwater. De oefening richt zich op samenwerking en communicatie tijdens een noodsituatie. Omstanders worden verzocht de activiteiten niet te verstoren. In Katwijk is maandagavond een indrukwekkend eerbetoon gehouden voor de 17-jarige Tom, die zondag omkwam bij een motorongeluk. Vrienden en familie spraken persoonlijke woorden, legden bloemen en staken vuurwerk af op de plek van het ongeval. De politie onderzoekt de toedracht van het fatale ongeluk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: En vanavond is het droog. Het is wisselend bewolkt met in het zuiden bredere opklaringen dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege de avond ongeveer 15 graden. Daarna zakt de temperatuur nog wat.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.